0: Op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

50 jaar palingsound worden de Mon Amour Band en de Bass Dance Medley La France en The Summertime. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilman en ik draai voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar, oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw en alles tussen 1939 en 2099 in. Maar moet ik toegeven dat een plaat die uit 2006 komt ook wel een oude plaat is eigenlijk. Hè? Ondanks dat die in deze eeuw zit, is dat toch wel een mooi tijdje terug. Qua generaties wel. Maar goed, het zijn dan de verschillen zo'n beetje in die 70, 80 jaar popmuziek die we zo'n beetje door de jaren heen gooien, zeg maar zo. Uit 1984 zijn dit The Cats. En Love is a Golden Ring.

De Cats en Love is a Golden Ring uit 1984. Met de volgende plaat gaan we naar 2025 toe. Dat denk je dan misschien, maar de originele nummer komt uit 1969. Desalniettemin heeft Belinda Carlisle daar een prachtige mooie versie van gemaakt in 2025. Get Together.

Linda Carlisle en Get Together. Ja, muziek van de Hollies. Ik weet nog heel goed dat die jaren 60 Hollies. Het klonk altijd een klein beetje magertjes. Het was een slecht opgenomen gebeuren eigenlijk destijds. Maar dankzij moderne techniek weet men toch nog de muziek van toen en de instrumenten van toen zo te laten klinken als het toch een klein beetje 21ste eeuw is. En Radio Wallopton heeft het voor elkaar gekregen met een betere dynamiek en beter geluid in deze plaat van de Hollies. 1966, I Can't Let Go.

The Hollies in 1966 en I Can't Let Go. Muziek van John Lees, zijn Barclay James Harvest. Er zijn namelijk tegenwoordig twee versies van Barclay James Harvest. De groep splitte vele jaren geleden op in twee edities. Ieder wilde zijn eigen ding doen. Dan, nou, oké, dan hebben ze afgesproken met elkaar. We gaan geen ruzie openmaken. We gaan gewoon iedereen ons eigen ding doen. En ja, als jij het leuke doet, dan heb je gewoon het beter gedaan. John Lees is in ieder geval nog steeds actief. De groep bestaat al sinds 1969 en is nog steeds volop in het nieuw, regelmatig. Want ja, elke zoveel jaar komt er weer een cd uit van Barclay James Harvest. 2025, Peace Like a River. Dit is een live editie.

Jolnesis, Barclay James Harvest, live in Duitsland in 2025. Peace Like a River. Prachtig mooi. We blijven nog even in Duitsland. We blijven in hetzelfde, hetzelfde live gebied eigenlijk. We luisteren naar Marquez uit Duitsland. En El Perón Pompero.

Treinschrijf deze week is de Engelse zangeres Harriet. Haar stem lijkt ontzettend veel op de stem van Karen Carpenter van The Carpenters. Dit is We've Only Just Begun. Cindy.

If I Could Turn Back Time, hoorde Cher uit 1989. Deze plaat in de top 40 destijds toen. Nog niet in de top 40, misschien komt hij er toch wel in. Je weet het maar nooit. Hier is Pablo Cruz. En Breathe in 2020.

Pablo Cruz. In de jaren 70 waren ze wereldberoemd, althans in de Verenigde Staten. Dat zijn grote hits met allerlei prachtige mooie plaatjes. En slapte ergens in de tweede helft van de jaren 80. Ze stopten ermee en gingen andere dingen doen. Totdat ze ergens in iets van 2008 of zo, weer bij elkaar kwamen om toch wat te gaan doen. En dan kwamen we van het ene concert naar het andere concert. En het werd een complete tournee. En in 2020 weer een single. Brief hoorden wij zojuist. We gaan plaat draaien van ze uit 2011. Toen ze weer aan het toeren waren. It's good to be alive. I go to Rio.

Wow, dat was eventjes een stukje gitaar en drumgeweld in Pablo Cruz's It's Good to Be Alive, I Go to Rio.

1985, Glenn Frey en You Belong to the City. En Glenn had natuurlijk alles en nog wat te maken met de Eagles. En uit 1975 draaien we daarom een nummer van de Eagles, Lying Eyes.

Lekker oud werk bij Dekker Radio. Zeker 800 jaar geleden gemaakt deze. American Breed en Bend Me, Shape Me. Overdreven Dekker? Ja, dat klopt. Ja, zo overdreven. Komt uit 1968 namelijk. Maar dat is toch 800 jaar geleden, of niet soms? Hey, welkom bij dit uur. Ik heb er weer zin in. En ik ga verder met A, B, C en When Smokey Sings. En wie is Smokey dan? Nou, die draai ik straks ook. Smokey Robinson van Smokey Robinson and the Miracles. En als die zingt, luister naar ABC, wat ze zeggen.

Vroeger, in 1978, dansten papa en mama op deze muziek in de discotheek. Wel eens van gehoord, een discotheek? Ja. Dan kon je geen boeken lenen, of platen, nee, dan kon je je ouders uitlenen. Ja, Chic the Freak. En zo'n freak staat er achter dit mengpaneel. Ja, dat weet ik. Ja, ik heb het gehoord hoor. Cope is hier, Oscar Simonson met Magnus Singmark en Summerson. Hey, Summerson.

album uit Snelle en Bente hoor je met Stiekem Gedanst. En ik heb stiekem niet meegedanst. Is dat erg? Nee hoor. De muziek houdt niet op met deze radio. Earth and Fire. Dat lijkt op Earth, Wind and Fire, maar de wind hadden ze niet mee. Love of Life.

Oh, oh, oh. Shame, shame, shame, Dekker. Ja, ik ga hem wegdraaien. Ik heb namelijk na de Foo Fighters nog even deze dame. Ja, uit Nederland. Tineke Schouten. Met haar leuke liedjes. Leni uit de Takkenstraat. Luister.

wat? En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb thuis dan zingen, wat? Als je

als je tussen melden wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaakt. Teun zich ook, mocht u soms met mij.

even aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppen jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie maar het thuis aan.

0: is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je het UFM? Ik hop er eens even lekker uit. Daar zijn. Hop af. Hop af. Hip, hup, ha. Wie zijn broederschap? God heel hond. Wip, wap, bor. We houden van elkaar.
1: Zo.
2: Tineke Schouten was toch wel een hele aardige artiest, hè? Met grappige liedjes. Ik ga eens eventjes kijken in Studio

Deel 2 van de Duurdekker Radio met Neil Young ging er van start. En Only Love Can Break Your Heart uit 1970. Oh, wat oud. Dadelijk Ocean Ellie met Tangerine, maar eerst deze van The Opposites. Slapeloze nachten, ik wens het je niet toe.

0: kunnen beter zingen. Hopeloze nachten, toch? Ja. Slapeloze nachten zijn hopeloze nachten. Ik vind het mooi geweest, heren van de oppositie.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Even wat herrie uit Amerika van Ocean Alley en Tangerine.

0: Je hoort het in Dekker Radio.
1: En weet je wat je nog meer hoort? Een verhaal uit 1984 dat ik hierbij heb. Als ik deze hoor, dan denk ik terug aan 1984. Wij stonden met het illegale, moet je horen, radiostation in het hartje van Amsterdam. In de Rai, op een van de vele beurzen daar. En we hadden geen live uitzending, maar die namen we op. En die werd later illegaal uitgezonden. En toen was dit de hit. En dat is onverbrekelijk verbonden met mijn gedachten van toen. Wham! En ik hoorde hem voor het eerst. Everything She Wants. Toen dacht ik, oh jee, wauw. Ja, zo dacht ik erover.
2: Oh yeah.
1: Ik vond hem geweldig. En hij is nog steeds geweldig hoor, deze. Hierna China Crisis met Wishful Thinking.

0: Dankjewel André van Duin met deze uit 1984 afkomstige zomerrit van je.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

Lionel Richie, de Commodores. Easy uit 1977. Oh, lang geleden, Dekker. Even de recente. Oké, dat doen we. Hannah May en

Mooi, hè? Ja, kon jij hier altijd wel blijven? Oh. Hannah May en Bluff. Met een O en een streepje erdoor. Ik moet opschieten, Dekker. Oh ja, het eind is in zicht van dit uur Dekker Radio. Nou al? Ja, nu al. Oh, jeetje. Ik dacht dat ik nog meer tijd had. Maar dat is waarschijnlijk wishful thinking. Ja. We gaan dan luisteren naar China Crisis. En ik zeg tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bye bye.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker. 80.

0: Welke? Muziek uit het verleden van de Doobie Brothers en What a Fool Believes.
1: Oude munt.
0: Ja, dames. Komt-ie. Oh, dit is een leuke ouwe, deze. Een hoop herrie, hoor. Met Camillo, zo heet die groep. Oh, jawel. Het jaar is 1986, dat dit een hele grote hit was voor ze. Toch? Word up! Bekker Radio.

Tamio, word up! En wat ze nou doen? Ze slaan met iets op de grond of zo? Ik weet het niet hoor, een nummer uit 1986. Ja. Ze deden gekke dingen in de tijd. Trouwens tegenwoordig ook hoor. Hé, ken je deze nog van Hans van Tol? Hij heette Tol Hansen als artiest.

Volgens mij is er nu veel veranderd in al die jaren. Ik kom uit Amsterdam oorspronkelijk, maar dit spreekt me wel aan. Big City van Ton Hansen uit 1978 al, hè? Die had toen al een kritische blik. Hier is Douwe Bob met Mel. If tomorrow

Jacques Dutron. Ik mocht ooit eens foto's van hem maken toen ik in Parijs was. Il est 5 heures. Parijs, zijn wij. Het is om 5 uur 's morgens dat Parijs wakker wordt. En dat bezong die prachtig. Met een nummer uit 1968. Dat is lang geleden, hoor. Oh. Earth, Wind and Fire zijn hier. En Shining Star. Yeah.

Heel beroemd was hij in heel Amerika. En ook in Nederland in de tijd. Wolfman Jack. De Guess Who, die popgroep, die hebben dit liedje toen voor hem gemaakt. Clap for the Wolfman. Applaus voor hem. Uit 1974. En nou nu te horen bij Dekker Radio. Hoe vind je dat? Hij gaat gewoon door, hoor. Leuk, hoor. Een anti-radio-stem had hij. Zo, Mama's Gun. I Need to Win. En daarna ene Jack met Parapluie.

Ik heb een beetje meegeluisterd, maar volgens mij gaat het over zonder paraplu lopen. Ja, dan word je nat. Dat laat zich raden, zeker in Nederland. Hoor. Jack. Niet J-A-C-K, maar J-E-C-K. De Fransen doen alles anders dan wij. Nou ja, mag hoor. Moeten ze zelf weten. Hey, Clemens en Van Geel. Het gaat over juf Helena. En die heeft ergens last van. Iets met haar benen. Luister maar.

Ik vond vroeger rode cijfers geen probleem hoor. Dat stond mooi op die witte bladzijde. Blauw of zwart? Nee. De meisje maar in het rood. Van Kleimans en van Geel. Dekker deed nooit zijn best namelijk op school. Vroeger. Nu komt de aap uit de mouw. Nou komt de monkey out of the sleeve. Ja toch? Ja. Papik. Met Stevie Gamboni. Uit Italië. Prachtige muziek. Zelfs een man. Vertaald. Anche il Romo.

0: Zo is Italiaans toch prachtig, niet? Anche un uomo, zelfs een man. Stevie Gamboni en Papik.
1: Een hit uit de jaren 70. Dekker Radio.

Het rode mannetje, zo heet deze jingle. En we hoorden daarvoor Franklin Kennedy natuurlijk met nou 66 jaar. Maar we zijn er bijna doorheen. Het schiet alweer op dit uur. En ik heb dit illustere gezelschap uit Duitsland nog even voor je. Tic-tac-toe. Ik vind die scheisse. Vertaling heb ik niet.

0: Radio.
1: Hey, bye.
2: Dag. Tot ziens.
3: Wat een pijn.
2: Ja. Nou, ik heb genoeg herrie gemaakt dit uur, toch?
4: Ja.

En dat is hem dan de opening in het programma Bond voor vandaag. Hij is John Anderson, horen van Vrijkomen uit 1988. Hold on to love, de hit van deze oudzanger van de formatie Yes. Want daar hebben we het natuurlijk over. Fijn dat u weer bij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai ze voor u. Wij gaan hedendaags werk voor u draaien. Dat is Ait. Een nummer wat getiteld is R&B, oftewel Ring My Bell. We kennen het van Anita Ward uit de jaren 80 van de vorige eeuw.

0: Ja, dit was een verbouwde versie. Ait staat op de Nederlandse hitparade en dat was Ring My Bell. Ik prefereer het origineel uit de jaren 80 van Anita Ward, als ik eerlijk ben.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door, 1964 muziek. Dit is Sam Cooke en The Good Times. Gaat het ook goed met u?

0: Let the good times roll, inderdaad. Een goed devies om te doen. Laat die goede tijden maar komen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond. Very bond.
0: We gaan naar 2008. De eerste grote hit volgens mij dat het was van Nick en Simon toen de tijd. Dit is Rosanna.

0: Hartstikke idee, Nick en Simon met Rosanna.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Gaan we naar 2012 met deze van Passenger. Ja, verkeerde kant op. The wrong direction.

0: Wat om deze. De muziek van Passenger uit 2012. The Wrong Direction. Ging even de verkeerde kant op. Ja, soms ben je de weg wel eens een keer kwijt, hè?
1: Koester het oude. Oude. Oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier van Richie Myricks met Taiwan. Dit is Take Me With You.

0: Richie Marix en Tai Juan, het nieuwe plaat Take Me With You was de titel van de plaat. Ik zie dat wij richting de jaren 90 gaan.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: Dit is Paul Weller. You do something to me.

Muziek van Paul Weller, You Do Something To Me. Wij gaan vliegen vlug op richting het half uur met Tammy Wynette, een van haar minder bekende platen. I Don't Wanna Play House, uit 1976.

Eventjes terug naar het jaar 1983 met deze van Richie E. Poveri, Mama Maria, de deal van het plaat. Heerlijke oude meuk uit de jaren 80. Ja, zo hebben we muziek uit alle decennia hier die we voorbij laten komen. Zo ook dit de muziek van 2026, Sven Sillers. Dit is Somebody New.

0: En zo horen we ook de hele dag zijn muziek voorbij komen hier in programma Bond. De muziek van deze schoen. We gaan weer lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan naar 1967 met Simon Dupree en The Big Sound. Dit is een nummer met de titel Kites. Gaat over vliegen, dus met andere woorden. Het klinkt wel onhaalspelend om te beginnen, hè?

0: 1967, Oude Meuk, Simon Dupree en The Big Sound. Kites was de titel van het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2001, muziek van Michelle Williams, Out on My Own. Heel mooi.

0: Muziek van Michelle Williams, Out On My Own, zo heette het plaatje.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: We hebben natuurlijk ook meer van hits van Bert Scholl en zijn nieuwe plaatje. Dit is Vallen en Opstaan. Ja, dat doen we het hele leven lang wel, hè.

0: Leuke nieuwe plaat van Bert Solo. Dit was Vallen en Opstaan.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Dat is het ook. We gaan naar 2020 met Dua Lipa.

Dua Lipa en DaBaby, Levitating, de titel van de plaat, kwam er 2020. En bracht ons dan weer aan het einde van het programma Bontweer van vandaag. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang gevarieerde muziek op het apparaat. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. Wij gaan eruit. Ik wens u nog een fijne dag. Ik vertel u nog even wat muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan. Drie wat kortere plaatjes, allereerst 1972. Rod McKune, They Are Playing Our Song. Daarna Ralph Bogart met een nieuw plaatje, Tijd Die Niet Vergeet. En daarna echte oude meuk uit 1952, Johnny Mercer en Glowworm. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag. Music

En dat was hem, de opening programma Bond voor vandaag is 1981. Kim Wilde, The Kids in America. Een dikke hit in dat jaar. Lang geleden alweer 1981, maar wel lekker om de muziek te horen. Welkom overigens bij een nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai voor u het komende uur ook de hedendaagse muziek. Kygo en Max McNone hier zo. Dit is Take Me Back.

0: Keigo en Max McManone, dit was Take Me Back, de hedendaagse muziek hier in het programma. Tijd om eens lekker terug te gaan in de tijd met wat wij dat noemen...
1: Oude meuk!
0: We gaan naar 1964, Barbara Streisand, haar nummer Funny Girl.

0: De muziek van het jaar 1964. Barbara Streisand komt hier voorbij. Funny Girl, de titel van het nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Maken we weer een gigantische sprong in de tijd. We gaan naar 2001 met Gabrielle. Out of Reach.

0: what it takes. Imagine Dragons 2017, whatever it takes. Wat er ook voor nodig is, wij maken er een leuk programma van, toch?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier zo van Rob en Sky. Dit is Love One Another. Hou van elkaar, dat is beter ruzie maken, ja. Zeer zeker.

0: Rob and Sky en hun nieuwe plaat Love One Another, hou van elkaar. Een mooi uitgangspunt om dat te doen, hè?
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Jazeker, in de Bonte Muziekverzameling proberen we natuurlijk altijd bond te maken met muziek uit alle windstreken en stijltjes. Wat dacht u van deze? Oh.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, soms druk je op het verkeerde knopje. Hè? Dan komt die jingle gewoon nog een keer. Gratis symfoniek, 1994. Nederlands grootste aansteller, Gerard Joling. Together Again uit 1994.

0: Jaren 90 muziek van Gerard Joling, Together Again, de titel van het nummer. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de bonte muziekverzameling. We hebben ze voor u bereid, de lekkerste muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. Dat gaan we doen met deze 1977. Bobby M. En dit is Sunny.

Terug naar het jaar 1987 met deze van ABC Smokey Sings. Een heerlijke plaat uit de jaren 80. We hebben ze voor u en ook de hedendaagse muziek hier, Cat's Eye. Dit is Animal.

0: De hedendaagse muziek van Cat's Eye. Dit was Animal.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, we gaan naar de jaren 60, het jaar 1967. We kennen het nummer ook van Engelbert Humperdinck in de Engelstalige uitvoering. The Last Waltz heet het dan. Als je het op zijn Frans doet, wordt het La Dernière Valse. Dit is Mireille Mathieu.

0: 1967, de muziek van Mireille Mathieu, La Dernière Valse.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2002, René Froger. She, we kennen het natuurlijk van Charles Aznavour uit de jaren 70, maar dit is René's uitvoering. A Song for Maxima, trouwens.

0: terug naar het jaar 2002 met deze van René Vroger. She, a song for Maxima.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. The Chasing Twisters, de nieuwe plaat. Dit is Stronger.

0: nieuwe van Chasing Twisters. Dit was Stronger.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bibi?
0: Het is gezellig, blijf gezellig. Far East Movement met Cover Drive. Dit is Turn

Ja, met deze muziek van Far East Movement en Coffee Drive, Turn Up The Love, zijn wij gekomen aan het einde van het programma Mondweer voor vandaag. Het zit er weer op. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft naar het programma. Wilt u reageren op het programma, dan kan, dan mag natuurlijk altijd janberg.radio@gmail.com staat daar voor open. Dan rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke activiteiten uiteraard. Dan rest mij u nog te gaan vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1970 met Iders of Mars. Nummer getiteld Vehicle. En daarna nog een nieuw werkje van Deb Standen. Dat is getiteld This Old Photograph. Ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft nogmaals de groetjes. En graag weer tot de volgende Bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Money.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Ugh.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. En samen met de Kaizer Chiefs en die Ruby. Dat is een stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Dat is van deze Vogue en Dancing the Night Away.

kroeg. Geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de

0: Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Deze Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. En wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.
1: Ik moet dringend op vakantie, maar ik kom er nooit niet toe. Weer een dag zonder substantie, ja, voel me niet zo goed. Ik slaap en ik eet en ik werk en ik...

Ik was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dit is gewoon een machtige plaat. Er was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind een toekomst? Dat is de aanvraag. Doe die klein.

is zo'n jaren een F-liedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist. Want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii? Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Trokken halte ligt oog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was er eentje uit 84 van Wildura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, Barry, toch? En Hopeloos was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Kago en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Onda, Jospella. MUZIEK

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met The Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Mabella Mia.

delicious. Don't make me vomit. Hoe van

Doris Day hoorde je Move Over Darling. Haar echte naam is overigens Doris Mary Ann Kappelhoff. Maar natuurlijk kennen we ze haar het beste onder haar artiestennaam. Ze heeft de populariteit vooral te danken aan haar rollen in romantische comedies. Maar natuurlijk ook aan een aantal liedjes zoals Que Será, dat trouwens uit de film van Alfred Hitchcock komt. Het nummer Move Over Darling, wat je hoorde, is medegeschreven door haar toenmalige echtgenoot Marty Melker. Trea Dobbs die zong het nummer in 1964 al, dus ze coverde dat dus. Maar de bekendste cover is volgens mij toch die uit 1983 van Tracy Ullman. Je bent weer helemaal op de hoogte. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan onze deuren weer open om jou kennis te laten maken met de onbekende muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste onderwerpen zijn ook weer aanwezig, zoals de tragiek van de muziek, deze keer met Terry Kath als gitarist en zanger van de groep Chicago. En onze nederpopplaat is een hele leuke, Arthur and the Cronies. Maar eerst deze van de groep Pussyfoot en DDD

Andre Carroll hoorde je en The Dooling. Ze trad regelmatig op in tv-shows en we genoot zo haar bekendheid. Op leeftijd van 16 jaar, we spreken dan vanuit 1963, kwam ze in de hitparade met het nummer Why Am I So Shy. En dat met de hulp van backing vocals van de Chiffons, en die kennen we natuurlijk beter. En daarvoor hoorde je Paul Chaplin en His Emerald Shortening Breath. Amerikaanse zanger, geboren in Massachusetts, nam een paar singles op en dat voor het Harper label. De man is overigens overleden in 1995. We begonnen dit trio met Pussyfoot, DDD, Do Your Dance. Studiogroep die bestond uit Mick Flynn en Donna Jonas. Flynn die bleef achter de schermen werken en lanceerde Donna Jones als soloartiest. Nou, die Donna Jones die stopte later met zelf met zingen, maar ze ging in 1979 verder. En dat bij The New Seekers. Als je ons wat te melden hebt op oldiesgebied of je denkt, nou, dan mogen ze wel eens aandacht aan besteden. Laat het ons weten. Stuur je bevindingen naar info@theoldiesproject.nl. Ze zijn bekend onder de naam The Supremes. Diana Ross en The Supremes. Het nummer is wat minder bekend, maar luister maar eens naar deze. Run, run, run.

Johnny Burnett en You're 16. Deze Amerikaanse rockabilly-artiest werd geboren op 25 maart 1934. Nou, samen met zijn broer Dorsey en collega Paul Burleson vormde hij vanaf 1951 de Rhythm Rangers. 14 augustus 1964 kwam Johnny Burnett om het leven en dat bij een bootongeluk. Het lijkt wel de tragiek van de muziek. Overigens zometeen met de groep Chicago, dan meer in het bijzonder Terry Kath. Daarvoor hoorde je Lawrence Reynolds, Jesus is a Soul Man. Amerikaanse countryzanger die in 1969 een hit had met het nummer wat je hoorde. En hij wist daarmee een 28e plaats te bereiken in de Amerikaanse hitparade. We begonnen dit trio met The Supremes. Natuurlijk met Diana Ross in de gelederen. Er zijn er meer geweest. Run, Run, Run. Bekendste lid van de Supremes is natuurlijk die Diana Ross. En de groep was het boegbeeld van het Motown platenlabel. Na wat personele wisselingen en minder succes viel de groep in 1977 uiteen. Zometeen ook onze nederpopplaten. We gaan naar de Indo-rock. Jawel, met Arthur and the Cronies. Maar eerst deze van Jan Panter en Scratch My Back.

0: Nederpoplaat hoorde je Arthur and the Cronies, Sweet Lillian. Deze indoor-rockband is afkomstig uit Apeldoorn. Nou, initiatiefnemer voor het oprichten van deze groep waren George Gabriel en Arthur Valentijn. In de beginperiode vormden zij samen nog een duo. Het nummer wat je hoorde is in de nacht van 14 op 15 februari opgenomen in de CNR Platenstudio in Hilversum. Aardig om eens een keer deze soort muziek te horen. En daarvoor hoorde je Quinten E. Klopjager en The Gangs. Ja, de naam doet vermoeden, maar het is een Zuid-Afrikaanse zanger wiens echte naam William Boardman was. Het nummer wat je hoorde staat bij 1968. Het getitel was dat The Long Way Home. We begonnen dit trio met Jan Pender, Scratch My Back. Engelse zangeres die net als zoveel andere meiden in de muziekbusiness belanden en graag beroemd wilde worden. Ze bracht in totaal 4 singles uit. En de nummer wat je hoorde schreef ze zelf. En de producer was de Duitse Mark Witz, die ook het gitaarspel voor zijn rekening nam.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Terry Allen Keith, geboren op 31 januari 1946 in Chicago, Illinois. Hij was de oorspronkelijke gitarist en medeoprichter van de rockband Chicago. Keith was een zanger en multi-instrumentalist, want hij speelde lead- en rhythmgitaar, banjo, accordeon, elektrische bas en drums. Tijdens het midden van de jaren 60 was hij de leadgitarist in de band genaamd Jimmy and the Lords. Hij speelde ook bas bij een band genaamd Jimmy Ford and the Executives. Keith's landgenoot James William Quichero, die later Chicago's producer werd, was gitarist in een van de twee bands die optraden in de Dick Clark Show. In het appartement van Parasider sluit trombonist James Pankoff, trompetist Lee Loughnane en zangertoetsenist Robert Lamb zich aan en noemden ze zich de Big Thing, soms bekend als de Big Sound. Met de toevoeging van de zanger, bassist, accordeonist Peter Cetera verhuisden ze naar Los Angeles en ondertekenen een contract bij Columbia Records. De band werd omgedoopt tot de Chicago Transit Authority. In 1970 werd de naam verkort tot Chicago. Keith had een geschiedenis van het gebruik van alcohol en andere drugs, waaronder cocaïne. Rond 5 uur op 23 januari 1978, na een feestje thuis bij Roddy en bandtechnicus Don Johnson in de Woodland Hills in Los Angeles,

voor zijn 32e verjaardag. Hij liet een weduwe, Camelia Emilie Ortiz, en een dochter Michelle, geboren in 1976, achter. Camelia trouwde later met Kiefer Sutherland. Kev is bijgezet in het Forest Lawn Memorial Park Cemetery in Glendale, Californië. In de tragiek van de muziek, Terry Kev, oftewel de groep Chicago, en Does My Body Know What Time It Is?

Leuk, ook wel eens hele oude muziek. Dat was deze, Eve Boswell en Picking a Chicken. Succesvolle Engelse zangeres die uit de jaren 50. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, verhuisde ze samen met haar familie naar Zuid-Afrika. Het nummer Picking a Chicken was van oorsprong een Zuid-Afrikaans melodietje, maar met nieuwe woorden. Het was overigens ook haar grootste hit. En daarvoor hoorde James Darren Conscience. Zijn achternaam was James William Ercolani. En als zanger was hij ook nog eens film- en tv-acteur. Zijn grootste hit was natuurlijk Goodbye Cruel World. En daarvoor de tragiek van de muziek Terry Kef als lid van de band Chicago. En Does Anybody Know What Time It Is? Jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma zijn van harte welkom op info@theoldiesproject.nl. Ik heb er vier voor je, waar onder andere The Toys, Status Quo, maar eerst ook deze van The Smoke en My Friend Jack.

The Toys en May My Heart Be Cast Into Stone. Amerikaanse meidengroep ontdekt tijdens een talentenjacht dat door Vince Mark. Ze traden veel op in tv-shows en gingen overigens ook op tournee met Gene Pitney. Daarvoor hoorde je Ray Ann en de Tonga's Cupids Clown. We hebben stad en land proberen af te zoeken of terwijl het World Wide Web. Maar helaas hebben we daar niks van kunnen vinden van Ray Ann en de Tonga's. En daarvoor hoorde je wel bekend natuurlijk Status Quo Technicolor Dreams. In 1962 werd deze groep opgericht al door Alan Lancaster en Francis Rossi. En ze bestaan volgens mij nog steeds. En begon dit kwartet met The Smoke, My Friend Jack. Engelse groep die bestond uit Mick Rowley, Mel Looker, Zeke Lund en Jeff Gill. Het nummer wat je hoorde was overigens hun grootste hit. En oorspronkelijk traden ze op onder de naam The Moonshots. Het is maar dat je het weet. Hey, tot zover deze aflevering van The Oldies Project alweer. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Wij in ieder geval wel. We gaan eruit met een groep die heet Rising Suns. Luister maar naar Take a Giant Step. Graag tot de volgende keer. Dag!

De waanzinnige woensdag 16 september 2026 met Mel en Kim showing out Cat Fresh at the weekend. De aftrap van de ochtendshow. Een hele goede morgen. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande neerwerken gaan. Met de grootste poppen aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komende half uur David Bowie.

0: Een klassieker uit 1976, The Golden Years van David Bowie, hier bij de ochtendshow, waar we toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Bob Mackie, de bekende Amerikaanse mode- en kostuumontwerper, is maandag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat is via zijn Instagram-pagina bekendgemaakt. De ontwerper, die bekend stond om zijn ontwerpen vol glitter en glamour, kleedde gedurende zijn decennialange carrière-iconen als Diana Ross, Barbara Streisand, Elton John en Cher, met wie hij veelvuldig samenwerkte. Mackie won in totaal 9 Emmy Awards voor zijn werk en inspireerde ook hedendaagse sterren zoals Zendaya, Miley Cyrus en Taylor Swift. Oasis heeft 2 concerten in Nederland aangekondigd als onderdeel van het tweede deel van hun reunietournee Oasis Live 27. De broers Liam en Noel Gallagher staan op 16 en 17 juli 2027 in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, evenals in Parijs, München en Rome. Vanwege de verwachte grote vraag is er geen reguliere kaartverkoop en moeten gegadigden zich vooraf registreren. Het voorprogramma van de Concertreeks, die in totaal uit 38 shows bestaat, wordt verzorgd door voormalig de Verve frontman Richard Ashcroft. Today.

aantal hits voor deze Wakefield. Uit 95 hoorden we Think of You. Bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Dit is de ochtendshow. Waar we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst. Maar eerst terug naar 1979 met dit nationaal product van The Dolly Dots. And Tell It All About.

0: 21 weken lang genoteerd in de top 40 en 1 plaats doorgestegen naar de nummer 3 positie. Teddy Swims, you're the Mr. Know It All. We zijn zo terug met This Time I Know It's For Real van Donna Summer. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 16 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met een mix van wisselende bewolking, zonnige momenten en een paar passerende buien vanaf de Noordzee. Bij een matige westenwind schommelt het kwik tussen de 16 en 18 graden in België en rond de 19 graden in Nederland. Morgen belooft opnieuw wisselvallig te verlopen. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgt er in de loop van de dag een regenzone over de Benelux. Voor de neerslag uit halen we nog 17 tot 19 graden onder een matige zuidwester, maar tijdens de regen koelt het af naar een graad of 15.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

This Time I Know It's Real van Donna Summer. Een hit voor haar uit 1989 onder het Stock Aitken en Waterman label. Onderweg Freddie Mercury, Agneta Velskok en rond kwart voor weer een track van onze artiest van de week, Heart. Met nu uit 1991 de Zweedse formatie Roxette en Fading Like a Flower.

Van man van Queen, Freddie Mercury, met uit 85, I Was Born To Love You. Zometeen weer een track van Hart, onze artiest van de week. Maar we gaan eerst verder met The Heat Is On, de succesvolle solo-single van de Zweedse zangeres Agneta Velskog, bekend als de blonde stem van ABBA. Het nummer werd geschreven door Florrie Palmer en Tony Ryan en verscheen op haar eerste Engelstalige solo-album naar het uiteenvallen van ABBA, getiteld Wrap Your Arms Around Me. Geproduceerd door Mike Chapman. In de Nederlandse top 40 kende de single in het voorjaar van 1983 een fantastische run. De plaat verbleef 10 weken in de lijst en stoomde door naar een schitterende tweede positie als hoogste

0: week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de iconische Amerikaanse rockband rond de zusjes Wilson, die met hun krachtige stemmen en tijdloze gitaarrock muziekgeschiedenis schreef Heart.
0: Artiest van

0: van de week.
1: Magic Man uit 1977, eveneens afkomstig van hun succesvolle debuutalbum Dreamboat Annie. Ann Wilson schreef het nummer over haar toenmalige vriend en manager Michael Fisher, terwijl de meeslepende gitaar en synthesizer solo's de track een onmiskenbare 70s rock vibe gaven. De single deed het uitstekend in ons land. De plaat was 10 weken lang in de top 40 te vinden en piekte op een 7e plaats.

Electric Light Orchestra uit 1980 met All Over The World. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 16 september. Die we aftrappen met Hit Me With Your Best Shot van Pat Benatar. Dit uur al een keer achter in 1990 met Gary Moore en Oh Pretty Woman.

Fat Senator, hit me with your best shot. Brug ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 16 september 2026. Onderweg, Tietjen, de wereld van de glitter en glamour. We hebben Ed Sheeran, Duran Duran, Manau, Stella Lively en nu voor je Wham! En I'm your man. Come.

0: Away from Teaching kwamen in de jaren 70 terecht hier bij de ochtendshow. En is het nu tijd geworden voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Jade Lauren heeft tijdens haar optreden op het Amsterdamse festival Parels van de Stad haar tweede studioalbum aangekondigd. De plaat, getiteld MS Lauren, verschijnt op 25 september in eigen beheer. Het album is de opvolger van haar debuutplaat Reflecties, die 190 weken in de album Top 100 stond. Volgens de zangeres brengt het nieuwe album, met onder meer de single WTBA, haar privéleven en podiumpersona meer samen in een geluid dat ze omschrijft als Unhinged Pretty Girl Trap. Macklemore is definitief verwijderd uit het voorprogramma van de looptournee van Ed Sheeran. De 43-jarige Amerikaanse rapper kwam in opspraak nadat hij tijdens een optreden in New Jersey pro-Palestijnse uitspraken deed en zijn nummer Hinds Hall ten gehoor bracht. Na kritiek en een petitie van de Israëlisch-Amerikaanse Raad gaven concertzalen aan geen optredens van Macklemore meer toe te staan. Om annulering van de tournee te voorkomen is, in overleg besloten zijn resterende 8 shows te schrappen. Macklemore gaf aan de beslissing te betreuren, maar hoopvol te zijn over zijn vriendschap met Sheeran.

De ochtendshow, jouw muzikale begeleiding in de vroege ochtenduren met Duran Duran en A Few to a Kill. Daarmee kwamen we terecht in het jaar 1985. Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst met Stella Lively. Tot die tijd uit 98, Manau en La Tribu de

0: Uit 89, Something Jumping in My Shirt, Malcolm McLaren en Lisa Marie. We zijn zo terug met Charlie and the Noise en Mental Theo. Maar nu is het tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 16 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met een mix van wisselende bewolking, zonnige momenten en een paar passerende buien vanaf de Noordzee. Bij een matige westenwind schommelt het kwik tussen de 16 en 18 graden in België en rond de 19 graden in Nederland. Morgen belooft opnieuw wisselvallig te verlopen. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgt er in de loop van de dag een regenzone over de Benelux. Voor de neerslag uit halen we nog 17 tot 19 graden onder een matige zuidwester, maar tijdens de regen koelt het af naar een graad of 15.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Een nationaal product uit 1996. Charlie Lono is een Mental Tio en de Hardcore Feelings. En die bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 16 september. Met onderweg Nena Cherry. Zo rond 15:15 pakken we de geschiedenisboeken weer bij voor de historische popnieuwsfeitjes. En gaan we nu naar de hitlijst van 2019 met Coldplay. Hier is Orphans.

0: terechtkwamen in het jaar 1989. En daarmee is het tijd geworden om de geschiedenisboeken erbij te gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
2: 16 september 1977. Mark Bolan, de flamboyante frontman van de invloedrijke glamrockband T-Rex, kwam op 29-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in Londen. Zijn plotselinge overlijden liet een diepe schok achter in de Britse muziekwereld. 1989. Het popduo Milli Vanilli bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met hun megahit Girl You Know It's True. Jaren later bleek het succes overschaduwd door een groot schandaal rondom het playbacken van de nummers. 2004. Johnny Ramone, de legendarische gitarist en medeoprichter van punkpioniers Ramones, overleed op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker. Met zijn kenmerkende snelle downstroke gitaarstijl legde hij de basis voor de vroege punk.

disco klassieker uit 1985, Glow van Rick James. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de show voor deze waanzinnige woensdag 16 september 2026. Een nieuwe afspraak staat voor de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Met jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en in je werk gaan. Met de grootste poppets alle tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik ga je nog een hele fijne woensdag wensen en laat je achter met Robert Palmer. We gaan naar 1979 met Bad Case of Loving You. Ik zeg tot morgen, tot donderdag.

0: Lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
0: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

En er hadden ze gezegd, ik wel, er komt geen einde aan, maar aan alles komt natuurlijk een einde. Natuurlijk ook wel, hè, inderdaad. Goed, dus, in ieder geval vandaag gaan we nog door met de lunchbreak hier natuurlijk op jouw fantastische radiostation. We doen dat voor jou iedere week natuurlijk, van zondag tot en met vrijdagmiddag. En we begonnen deze woensdagmiddag met de Neverending Story van Limal. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Het is woensdag, we zitten in de helft van de week natuurlijk. Hier is Earth and Fire en maybe tomorrow. Wel, morgen is het donderdag. Ja, inderdaad. En dan zijn we er ook weer voor jou op de radio. Hier is de Nederlandse formatie Earth and Fire en maybe tomorrow, maybe tonight.

Lekker terug in het einde van de jaren 70 natuurlijk, hè, met Ginny Kalkman. Enkele weken is geleden, spijtig genoeg overleden natuurlijk. En daarom eventjes nog deze plaat hier in de lunchbreak natuurlijk. Als eerbetoon aan haar Earth and Fire en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Maar niet alleen oude meuk, we leren ook nieuwe meuk kennen natuurlijk. Hè. Hier is Shakira.

Ach, inderdaad, een lekkere live nummer van de Stress Band samen met Tom Robinson. En dit allemaal met zijn 246 Night Motorway. Hij was een motorverslaafde, als het ware, inderdaad wel. Hè. Hij had veel motoren staan. Ik heb het allemaal over Tom Robinson. En hij maakt hele mooie hits, zoals deze natuurlijk. Hier op jouw woensdag, als het je verjaardag is, wel vandaag. Smakelijk eten en maak er een hele mooie dag van, want er is maar één dag op het jaar waarvan je kunt zeggen, ja, het is mijn verjaardag, inderdaad wel. Hè. Hier is Bonnie Tyler en Holding Out for a Hero.

0: Inderdaad, en zo wordt hij echt onvergetelijk natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. Gloria Gaynor en Reach Out, I'll Be There. Een hele lange versie, de clubversie als het ware hier in de lunchbreak op jouw woensdag. Maar ook al eens hè, lange versies. Zonder veel gebrabbel er tussendoor. Hè? Als je aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Het is woensdag, we hakken de week in twee. Voor de een is het spaghetti en voor de andere is het iets anders. Laat het ons gerust weten als je wil. En als je ervan houdt, wel, dan moet je gewoon hier naar de radio blijven luisteren natuurlijk. Want we hebben een heleboel goede muziek voor jou. Hier is Esther Phillips. What a difference a day makes.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

you said you were mine. What a difference.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede woensdagmiddag. De kindjes zijn waarschijnlijk al thuis van het school. Dus deze namiddag nog eventjes wat trachten te organiseren met de kindjes. Misschien wat pannenkoeken bakken, wie weet. Hè? En we gaan terug in de tijd naar 1986. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. Zo, eventjes de keel geschraapt zonder dat de microfoon open stond. In 1986 scoort de Oostenrijkse Falco een nummer 1 hit met Rock Me Amadeus. Een productie van de Nederlandse broertjes Bolland en Bolland. Falco was bovendien de eerst Duits sprekende artiest met een nummer 1 hit in Amerika. Hier is Falco en dit allemaal met hun Rock Me Amadeus, de Amerikaanse versie.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

En inderdaad, onze ritter voert deze week nog tot en met vrijdag natuurlijk. Dat was Marshmallow. En dit allemaal met zijn She Just Want Another Drink. Zo, haha, van harte welkom in deel 2. Ik ben blij dat je er nog weer bij bent natuurlijk. Tot 1 uur ben ik hier bij jou op de fantastische radiostation. En we doen het voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week natuurlijk. Allemaal netjes hier in de programmering terug te vinden. Hier is Meteor en wat wil je van mij?

Dave Davids, helemaal alleen. Prachtige song, hè? Inderdaad wel. Dave Davids dus en The Death of a Clown. Straks heb je ook nog natuurlijk de artiest van de week. Toe goed, maar eerst nog eventjes deze van David Bowie. En hier is hij met Heroes.

Inderdaad, en nog tot en met vrijdag is hij onze artiest van de week natuurlijk. Dat was Willy Sommers en Zeven Aniers, Zeven Rozen. Hier is Frankie Goes to Hollywood. Even lekker achteroverleunen op woensdag, dat moet kunnen natuurlijk. Hier is hij met Relay.

0: En inderdaad, in de jaren 80 overboekte band, zou ze mee vragen. Inderdaad wel, ik heb het allemaal over Frankie Goes to Hollywood natuurlijk. En dit allemaal met zijn relax. Ja, en als we eventjes op de klok kijken, wel, dan is er weer tijd geworden natuurlijk om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft, graag tot morgen donderdag. Hopelijk is de stem dan een beetje meer in orde weer. Tot dan en bedankt om te luisteren. Stay tuned tot jouw favoriete radiostation. En,
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Ja, inderdaad, deze heb je nog toet. Hier is TinCC. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. Bye bye.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: blijft maar groeien, het blijft maar groeien, het blijft maar. Ja, nou, natuurlijk. Ja, hoor. Het is puur natuur ook. Een nederwietband uit Delft. En dat scheelt alweer de helft. Ha, Peter Tetro, Ties, hè?
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Welkom.

plaats van bij Red Bullet, CQ Joost en Draaier. Of anders wel Willem van Kooten. Stapel en stinkend rijk is geworden, zeg. Leuk, je terug van weg geweest in de... Ja, tuurlijk op de radio waar ze een plaat thuis doen. Mooi toch, hè? Heerlijk. Maar dan staan ze voor die vijf. Overigens ook een productie van Bergman natuurlijk. Hè. Hier begon het allemaal mee, begin jaren...

Als kind trok hij met zijn ouders door Europa en het Midden-Oosten. Op de leeftijd van 10 jaar kreeg hij zijn eerste gitaar en 2 jaar later kocht hij zijn eerste elektrische gitaar. Op 14-jarige leeftijd verhuisde hij naar Vancouver. En een jaar later verliet hij de school en trok hij door Canada om op te treden. En als 18-jarige kreeg hij zijn eerste platencontract aangeboden. 1959 geboren. Die man met die rauwe stem. Brian Adams, wat een hitmeester. Dit zijn de hits en de platen voor de Voorstraten van toen. Wees welkom. 1941, happy father and a son. And in 1944, father walked right out the door. And in 1945, mom and son were still alive.

0: vinden.
1: Dan was er weer een op 45, hè? Origineel het hoes, het was 1977 van Pandemonium 1941.
2: Een fijne van achter de keukengordel.
1: Zeggen ze vaak, lieve Leute van heute, gute Freunde. Ja, immer ja. Oh, game weer naar Duitsland. Oh, is dat een fijne? Het is

De Peter Olof, I Meet You, voor Immigrant 1970. Wat lang geleden, zeg je. Daar is deze artiest jong bij. Van jaren 80 geworden, je muziek was Jackie Stevens en This All House. In de middel of de roadshow via heel veel kanalen. Heel

muzikale sitcom-serie over een muzikale zin die 4 seizoenen heeft gelopen. Van 1970 tot 1974. En de hoofdrollen werden gespeeld door Shirley Jones als Shirley Patridge. En David Cassidy, die we ons vast en zeker nog wel van de geest kunnen halen. En Shirley die speelde een weduwe met 5 kinderen. Gouden tijden herleven in de middel of de roadshow. Hier is...

Ja, die hoor je niet meer tegenwoordig, hè. Robert McFerrin Jr. Of beter bekend als Bobby McFerrin. Dat was een in New York geboren Amerikaanse a cappella zanger. Die beïnvloed is door de jazzmuziek. Hij is vooral bekend van zijn wereldwijde hit Don't Worry Be Happy uit 1988. Terug in de middel van de roadshow. Oh. Ja, Daniel. Geboren op Indonesië en woonachtig in Winterswijk. Daniel

Is het nieuws? Op de achtergrond duidelijk nog even dat zweepje van die oude vader. Weet je. Huppakee, om eens optreden. Optreden. Goeiedag dan, wat een tijd, hè. Wat een liefde vroeger in de discotheek naar jullie toe allemaal. Om deze platen mogen draaien in goede, oude, leuke, lekkere tijden. Dixo-tijden. Je hoorde muziek van de Jacksons natuurlijk. En Shake Your Body Down to the Ground. Mocht vandaag heel even niet ontbreken. Evenals Mr. Billy Ocean. Ook hij staat vandaag op een erepodium in de middle of the road show.

0: is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
1: Hans de Knecht, krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht.
3: De muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, stap aan boord en vaar dit komende uur gezellig met ons mee. Er is voor elk wat wils, dus laat je heerlijk verrassen in dit uurtje de muziekfabriek.
5: Ron van der Steen is je makker.
4: En allereerst gaan we terug in de tijd. Dat doen we met Barry Manilow.

0: Dit liedje van Carol Emerald heeft een bepaalde decadentiegehalte. Tenminste, dat vind ik. En misschien jij ook wel. Hoewel, misschien vertoef je wel op een prachtige, mooie Riviera. Laat het eens even weten via www.rondvandersteen.nl. Riviera Live dus van Carol Emerald. Daarvoor zat Debarge uit een liedje uit de jaren 80, Rhythm of the Night. En we begonnen dit rijtje van drie met Barry Manilow en de Copacabana. En ook voor Barry was dat een hele dikke, grote hit all over the world. De vaste ingrediënten in de muziekfabriek die zijn natuurlijk in ruime maat aanwezig. Maar nu eerst gaan we terug naar de jaren 90. Dat doen we met Sash, hier is Stay.
1: De muziekfabriek.

0: dream last night.
1: Straks is het vervolg dit rijtje van drie.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
1: 1979.
2: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
1: En die grote hit is van de Gold Earring, Weekend Love. Hoogste positie 3, aantal weken 6. En die kleine hit is van Third World, Talk To Me. Hoogste behaalde positie nummer 30, aantal weken 4. We gaan terug naar de lijst van 28 juli, week 18.
2: Grote en kleine hit.

0: Wil je ook een grote en een kleine hit aanvragen? Doe dat via www.ronvoddersteen.nl.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Doris Day heet oorspronkelijk Doris Mary Ann Koppelhoff. Ze is geboren op 3 april 1924. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse actrice en zangeres.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: En een niet uitgesproken dierenrechtenactivist sinds haar afscheid van de showbusiness. Haar entertainmentcarrière begon in 1940 als een big band zangeres. In 1945 had ze haar eerste hit Sentimental Journey. In 1948 verscheen ze in haar eerste film Romance on the High Seas. Tijdens haar carrière verscheen ze in 39 films, nam ze meer dan 650 nummers op en ontving ze een Academy Award nominatie. Verder won ze een Golden Globe en een Grammy Award. In 1989 ontving ze de Cecil B. DeMille Award voor Lifetime Engagement in a Motion Picture. Laten we eens kennis maken met haar muziek. Wederom uit de jukebox, dit duet met Paul Weston en his orchestra. Luister naar Doris Day met A Guy Is A Guy.
1: Jukebox Classic.

0: Keer op keer probeer ik je te verrassen in de muziekfabriek met wat lekkere muziek en natuurlijk de vaste items. Je hoorde achterin volgens Brother Beyond, een liedje uit de jaren 80, The Harder I Try. En daarvoor zat Jeroen van der Boom, Leen Mijn Ogen. En we begonnen dit rijtje van drie met Sash uit de jaren 90 met Stay.
1: Niet te verstaan, de muziekfabriek. Ron van de Stee.
0: Terug naar de jaren 70 met 10cc.

0: tegelijkertijd helemaal happy met deze van Bella Perez. El Mundo Bailando, daarvoor zat Tool Limited. Nothing Like the Rain. En we begonnen met 10cc uit de jaren 70. The Things We Do For Love. Ach ja, je moet wat. De Bemley Brothers zijn een Amerikaanse pop- en country duo.
1: Oude lullenplaat.
0: Bestaande uit de broers David Bemley Milton, geboren op 16 september 1950.
1: Oude lullenplaat.
0: En Homer Howard Bemley, geboren op 2 februari 1946. Beide heren afkomstig uit Darby, Florida. Het duo had grote muzikale successen in de jaren 70 en de jaren 80. Te beginnen met de release van een crossover hit Let Your Love Flow. Een nummer 1 single notering in de Billboard Hot 100. De Bemley Brothers kennen veel succes. Daarbij komt dat ze meer dan 50 albums hebben uitgebracht. Luister nog eens naar die hit uit 1976. Let Your Love Flow. Hier zijn ze, de Bemley Brothers.
1: Oude lullenplaat.

0: Hey Brothers, Let Your Love Flow. Stond even centraal als de oude lullenplaat. En jij mag er ook eentje aanvragen. Ga daarvoor even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De muziekfabriek.
0: Heb je al op de klok gekeken? Ja, ik moet er helaas vandoor. Ik zeg dan ook maar weer goed en adios. Ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je. Dat is deze van Arik Iglesias en Usher. Hier is Dirty Dancer.
2: Attentie. Speciale aanbieding.
3: Enrique. Usher. This is for the dirty girls. All around the world. Here we go.

0: op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Talig. En ik heb ook een Sinterklaasliedje alvast. 1986, een beetje om vooruit te lopen. En Edwin Rutte en Kinderen voor Kinderen. Ik ben toch zeker Sinterklaaslied. Ga ik straks gewoon draaien. Echt wel. Fleming en Spiegel aan de wand. Ook nog Nothing But Thieves. Staat ook in de speellijst klaar. Maar eerst Greenfield and Cook. En Easy Boy. And What We Prayed To.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

74-75. Dat zijn twee belangrijke jaren geweest voor deze Cornos, denk ik toch? Hans, zing je die niet over? Nee,

in a summer night. En zo klinkt dat. En zeker in Italië. Weet je wel, lekker wordt spaghetti op en dan een hele kan de boemel. Zo is het. Bluff en dichterbij dan ooit hoorde je ook nog voorbij komen. Nu Gerard Joling en Maak me gek.

Gaaf nummer. Dat is een nieuwe single van Ogene. Of was dit hier? Exclusief in Afternoon Delight. Nee, was gek hard. Maar wel de nieuwe single in ieder geval. Afgelopen vrijdag uitgekomen. Kane Brown nu met Woman.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Album

0: Classics Album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Welkom bij het Car Classics Album Alphabet in Car Classics. Ik moet je zeggen dat ik niet helemaal fit ben. Dus als ik vandaag wat minder praat dan dat je gewend bent, dan weet je hoe dat komt. Want ik heb buikgriep. En ik ben er nog niet helemaal overheen. Het was ook even een dubbeltje op zijn kant op deze uitzending. Wel niet zo doorgaan deze week, maar ik ben er. En nou ja, die 2 uur die gaan zo voorbij. Hè? Vooral als de muziek goed is. En we begonnen al gelijk goed met Relax, Come Fighting. De eerste single van Welcome to the Pleasure Dome. Het album van Frankie Goes to Hollywood dat verscheen in het najaar van 1984. En deze single was bijzonder omdat het namelijk in de band werd gedaan door de BBC. En dan weet je al gelijk wat het gevolg daarvan is. Inderdaad, de plaat kwam gelijk bovenaan terecht in de Britse top 40. Gebeurt daar vaker. En hoewel Mark O'Toole in de eerste instantie uitlegde dat de tekst over motivatie ging, moest hij later toch wel erkennen dat het puur over seks ging. En wat is daar nou eigenlijk mis mee? Zonder seks geen mensen op deze wereld, beste mensen. Hey, leuk dat je er bent, Car Classics. En een ander album wat we bij de W vinden van het album alfabet is Walk on the Ladders. Dat is een album van Joan Armatrading. En dat is in zoverre een bijzondere plaat, omdat ze hier eigenlijk een ander soort muziek aanhaalde dan dat we van haar gewend waren. Het was altijd een beetje folkrock, een beetje jazzy. En hier hoorden we opeens een synthesizer geluid, een new wave geluid. Ook mede dankzij Thomas Dolby, die de synthesizer partijen op deze plaat Walk on the Ladders heeft ingespeeld. En we horen hem ook spelen op het nummer I Am Lucky. Verscheen op single, is nooit echt een grote hit geweest, maar ik blijf het nog steeds een geweldig nummer vinden. Dus dat nummer ga ik ook voor je draaien. Dit is Joan Armatrading.

Het staat op VS, dit nummer, Daughter van Pearl Jam. Eddie Vedder, die schreef het over, de tekst over een jong meisje. En dat meisje, dat leed aan dyslexie. Dat was in die tijd blijkbaar toch wel iets wat heel erg was. Want ze werd toch wel achtergesteld, werd gediscrimineerd en dat soort zaken. En nu komt dat tegenwoordig heel vaak voor. Vooral in Nederland, naar het schijnt. Hè. Ja, maar ik zeg er voor de rest helemaal niks over. VS, mooi album in ieder geval van Pearl Jam. De tweede plaat, die werd uitgebracht in het grunge-tijdperk door Pearl Jam. Voorafgegaan door I Am Lucky. En dat staat dan weer op Walk on the Letters van John Armitrading. Het is tijd voor Soul of R&B, zo zou je het ook kunnen noemen natuurlijk. Dat is namelijk een nummer van Rafael Sadiq wat ik hier heb klaarstaan. The Way I See It heet het derde album wat hij uitbracht nadat hij weg was bij Tony Tournee uit 2008. En 100 Yard Dash werd de single. Lekker kort en ook krachtig en heel erg Motown anno 2008. Ik blijf dit een fantastisch nummer vinden.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

To Our Children's Children's Children heet het album van de Moody Blues waar je dit nummer op kan vinden. Candle of Life. Het is een themaplaat. Het gaat eigenlijk over reizen door de ruimte. Geïnspireerd door Apollo 11. En dit nummer zou dan zeg maar een afwijkend nummer zijn van die plaat qua tekst. Dat lees ik hier op Wikipedia. Omdat het namelijk meer gaat over dat mensen zich meer verbonden zouden moeten voelen eigenlijk. Dan komt het min of meer wel op neer. Het gaat eigenlijk over menselijke verbondenheid, liefde en kwetsbaarheid. Maar ik kan me best voorstellen als je door de ruimte reist. Dat je dan ook dat soort gedachten krijgt. Hè? Dat je dan de aarde daar ziet liggen. En dat je dan denkt, goh, ja, het zou toch wel mooi zijn als wij ons wat meer verbonden voelen. En dat er wat meer liefde is. En dat we eigenlijk toch wel ons mogen realiseren hoe eenzaam wij zijn in het grote heelal. Weet je, dat soort filosofische gedachten kunnen dan zich meester gaan maken. Kan ik mij zo voorstellen. Maar ja, wie ben ik? Ik heb nog nooit zo'n ruimtereis gemaakt. En ik ben het eigenlijk ook niet van plan. Ook al zou ik het financieel wel kunnen opbrengen. Car Classics, Album Alphabet. Dit staat op Turnstiles. Een vrolijk debadonnetje van Billy Joel.

0: eigenlijk is Turnstiles de eerste LP-CD van Billy Joel die ik echt goed vind uit 1976. Het was een vierde plaat. De andere platen die ervoor uitkwamen, die waren ook best leuk hoor. Nou, hoewel, ik moet je bekennen dat ik trouwens de plaat die voor Turnstiles uitkwam niet zo goed ken. Dus die zou ik dan ook nog een keer moeten beluisteren. Maar dit was in ieder geval de plaat die ik nog steeds wel regelmatig opzet. En dit is dan een van de mindere nummers, hoewel wel heel leuk. All You Wanna Do Is Dance. En ja, weet je wat ik zo goed vind van die Billy Joel? Dat hij eigenlijk heel goed in staat was om verschillende stijlen neer te zetten op zijn albums. New Wave, daar was hij eigenlijk ook, daar kon hij ook heel goed. Hè? In Glass Houses bijvoorbeeld. Ook bepaalde jazzachtige nummers was hij ook heel goed in. Dat hoor je op Turnstiles ook al eigenlijk. Ik moet bijvoorbeeld New York State of Mind nog steeds een keer draaien van die plaat. Dat ga ik zeker nog wat doen in de komende weken. En zo kan ik wel even doorgaan. Een zeer veelzijdig pianist, artiest, Billy Joel. Ik was een groot liefhebber van zijn muziek. En eigenlijk ben ik dat stiekem nog steeds. Want ik draai zijn platen ook thuis nog wel eens. Eerlijk gezegd. En waarom ook niet, zouden we zeggen. Maar gebeurt er dan helemaal niks in de muziek van nu? Jazeker wel. Wat dacht je van de...
1: Jeroen houdt van lijstjes.
0: Ja.
1: Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleveren in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Ik moet je bekennen dat ik laatste week dit onderwerp altijd heel goed had voorbereid. Om ervoor te zorgen dat ik gewoon gouden nieuwe binnenkomers kon noemen. Maar dat heb ik dit keer wat minder gedaan. De voorbereidingen zijn iets minder dan normaal gesproken. Maar goed, ik heb hier in ieder geval de lijst voor de Album Top 100. Ik ga je vertellen welke platen er voor het eerst in staan. Op 57 de musical van Doornroosje. Dan gaan we eens even verder scrollen naar boven. Kijken wat er verder nog binnen is gekomen als eerste weeks. Nou, dan moet ik een heel eind scrollen naar boven. En dan kom ik pas terug bij 34. Daar vinden we Interpol met This Mirror Weighs a Ton. Post Malone met August 26 komt deze week nieuw binnen op nummer 26. En dan zie ik dat er op nummer 25 een plaat staat van Macedon. Meryl Deep heet die plaat. Staat ook voor het eerst in de Album Top 100. The Warning met Everything's Falling staat op nummer 18. Op 17 Jack met Capuchon. En op nummer 15 Hackett en Rothery, The Roaring Waves. Lijkt me trouwens vooral een interessante plaat voor de Sinfo-liefhebbers. Want ik denk dat het hier gaat om een plaat van Steve Hackett van Genesis, ex-Genesis. En Rothery, dat is die leadzanger van Meridian, toch? Steve Rothery ook, ja. Nou, dat lijkt me best een leuke plaat eigenlijk. Ik heb nog niet gehoord, dus die moet je zelf maar eens even gaan checken. Dan gaan we nog even verder kijken. Prince heeft een nieuwe plaat. Timeless staat op nummer 6. De man leeft natuurlijk al 10 jaar niet meer. Maar in de kluis liggen nog heel veel platen die allemaal nog wel een keer worden uitgebracht. Dus daarom een nieuwe plaat van Prince op 6. En dan ga ik naar de top 3. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love van Olivia Rodrigo staat alweer een tijdje in de top 3. Zakt wel, van deze week van 2 naar nummer 3. 12 weken genoteerd in die Album Top 100. Ook gezakt van 1 naar nummer 2, Roxy Dekker met Superstar. En dat is wel grappig, want op nummer 1 vind ik namelijk een plaat van een artiest die ik op Radio 121 nog wel eens opzet. Binnenkort begin ik daar ook weer met uitzenden. Alex Warren, Wild Child heet het album wat op nummer 1 staat, nieuw. En ja, wat zou ik daarvan eens draaien? Nou, wat ik veel heb gedraaid op dat Radio 121, dat is Fever Dream. Dat is namelijk ook de hit. En ik vind het toch wel leuk om die vandaag ook weer een keertje te gaan draaien. Want het nummer heeft ook in de top 40 gestaan, dus het kan heel goed zijn dat je dit nummer gewoon kent. Het is Alex Warren.
2: In Nederland.

Tug of War. Zo heet het album ook trouwens. Paul McCartney, wat er onder andere ook op staat, is dat duet met Stevie Wonder. Het minst gewaardeerde nummer van het album trouwens. Heb ik wel gedraaid. Ik vind het namelijk wel een leuk nummer. En dat was ook een hit, maar dit mag niet ontbreken in het overzicht van de albums, dit nummer zelf. Vooral omdat we toch wel behoorlijk bezig zijn met oorlogen en zo de laatste tijd. Ik word er een beetje moe van eigenlijk. Maar als we dan toch bezig zijn met anti-oorlogsliederen, dan kan die Unknown Soldier van de Doors er ook nog wel bij. Huh?

0: luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller. Car Classics.

Bernie Carter van die Alan Parsons Project groep, die ik trouwens de laatste tijd veel gedraaid heb. Tales of Mystery and Imagination is ook een ander album dat bij de letter T staat. En volgens mij heb ik daar bijna ieder nummer wel van gedraaid. Nou, dat zou ik van de Turf of Friendly Card niet doen. Maar het titelnummer wil ik wel graag draaien. En dan wel in de officiële single edit. Waarom de single edit? Omdat namelijk op de single part 1 en part 2 zijn samengevoegd. En als je het album koopt, dan krijg je eerst op kant 2 van de LP part 1 te horen. Dan komt er een gong en dan hoor je allemaal andere tussenstukjes. En helemaal aan het eind begint dan part 2 van dat titelnummer. Ja, vind ik een beetje jammer. Ik wil niet die twee delen zeg maar apart laten horen. Dus wat ik ga doen, ik heb gewoon een single gepakt. En dan hoor je part 1 en part 2 gewoon aan elkaar geplakt. En dat het op het album niet zo staat, vind ik wel begrijpelijk. Maar op de radio vind ik het dan mooi om die nog even aan elkaar te laten horen. Dus dit is dan de officiële single edit van The Turn of a Friendly Card van The Alan Parsons Project.

Nou, ik heb Split Enz altijd leuker gevonden dan Crowded House. Dat zal ongetwijfeld ook wel komen, omdat Split Enz meer New Wave was. En nou ja, op Boyata hoor je sowieso dat New Wave geluid. History Never Repeats is ook een single van dit album. En Hard Act to Follow werd trouwens alleen in Nederland uitgebracht, niet in Nieuw-Zeeland. En dat is nooit een hit geweest hoor. Dus wat dat betreft kun je het net zo goed beschouwen als een albumtrack. Maar ik vind het een fijn nummer. En er staan wel meer leuke nummers op Boyata van Split Enz. En nee, dat wil niet zeggen dat ik Crowded House niet leuk vond. Het tegendeel is waar. Ook Crowded House heeft natuurlijk goede muziek gemaakt. En Woodface is een plaat die we nog wel gaan tegenkomen bij de B. Dus dat komt vanzelf goed. Crowded House fan. Hè? Genoeg blanke muziek gedraaid. Soulmuziek mag ook niet ontbreken. We draaiden al eerder Rafael Sadiq. En dit is de soulmuziek van Nile Rodgers en Dennis Edwards. En natuurlijk Sister Sledge. De hoofdrolspelers in het album We Are Family. Thinking of You. Everybody.

Er is een tijd geweest dat ik minder geïnteresseerd was in soul en in disco. En meer in new wave en dergelijke. En nou ja, dit nummer is me toen destijds ontgaan, toen dit nummer op zich uitkwam. Thinking of You van Sister Sledge. Maar het grappige is dat ik later dit nummer heb leren kennen in de uitvoering van de Two Brothers on the Fourth Floor. Dat was namelijk een hit. En daarna pas heb ik het origineel nog een keertje gehoord. En toen dacht ik van, oh, dus dat is het origineel. Veel beter eigenlijk. Ice Icon. Nou ja, gelukkig dat ik hem nu wel ken. Sister Sledge van We Are Family, zo heet het album. Het Ice Icon, oftewel 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Dat item staat in het teken van deze plaat van Japan Quiet Life. Hebben we ook in het album Alphabet gehad. Fantastisch album. Moet je maar een keer in zijn geheel beluisteren. Ik ga er nu ook een nummer van draaien. Natuurlijk. Wat zou ik daarvan eens draaien? Nou, wat dacht je van deze? In Folk.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welcome.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car

Ik heb het altijd al een van de mooiste nummers gevonden van 1987 van Wendy en Lisa. The Revolution van Prince was net ontbonden. En ja, ze stonden op eigen benen. En een aantal Revolution-leden hebben ook meegewerkt aan dit nummer. Bobby Z bijvoorbeeld, die drumt mee. Dus die nogal kenmerkende drum van Waterfall, die is van hem. Het staat op het album, dat zo heet ze als het duo Wendy en Lisa. En er staan wel meer goede nummers op, dus daar ga je nogal meer van horen. Welkom, dit is Car Classics, het albumalfabet. En bij Untitled van Salt vinden we ook dit nummer. Little Boy, vind ik zo mooi dit. Geschreven en gezongen door Cleo Soul. Dat is de naam van de zangeres die je op dit nummer hoort. Het is nooit een hit geweest, maar dat had het.

Ja, dat is een nummer dat je in de jaren 90 nog wel regelmatig op de radio hoorde. Zeker in 1993, toen het album Wandering Spirit verscheen van Mick Jagger. Dit was toen de single en het werd een hit voor Mick Jagger. Nummer 17 hier in Nederland, Sweet Thing. En er staan meer mooie dingen op. Geproduceerd door Rick Rubin en Mick Jagger zelf. En ja, ik vind het een fijn album eigenlijk wel. Daar moet ik wel zeggen dat de lezers van Music Meter wat minder enthousiast waren. Maar dat maakt niet uit. We gaan er nog wel wat meer nummers van laten horen in ieder geval. The Wall, dat is een plaat met profetische teksten. Dat kun je wel stellen eigenlijk. Zeker ook als je naar Run Like Hell luistert. Want dit gaat namelijk... Ja, dat is eigenlijk, doet als een soort waarschuwing naar het publiek. Want de dictatoriale machthebbers... die komen eraan om de deur in te trappen. Iedereen die niet in het plaatje past... moet rennen voor zijn leven. Run Like Hell. Het klinkt angstaanjagend... maar het lijkt wel een beetje op de tijd van vandaag. Ja, ik wil niet al te profetisch overkomen, maar... of hoe je dat ook wil noemen. Zal dat de reden zijn waarom de pagina van Ice Radio is gehackt de laatste tijd? Door die Russen. Dat is echt waar, hè? Ik zal hem een beetje inhouden.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Nou, Elton John treedt niet meer op. Dit was vaak het slotstuk van zijn concert. Van zijn concerten. Burn Down the Mission van Tumbleweed Connection. Een plaat die absoluut niet mag ontbreken in het albumalfabet. Elton John. Willie Dixon, een belangrijk artiest geweest vroeger. Die heel wat mooie nummers heeft gemaakt. When Deng Doodle is een klassieker van Willie Dixon. En Live and Blues heeft het ook opgenomen. Onder productionele leiding van Jaap Egermond. Ongelooflijk dat die man ook de Stars of 45 gedaan heeft. Terwijl dit toch wel 100 keer beter is ongeveer. Voor het album When Deng Doodle, het nummer. Dit is Live in Blues. En hierna een overzicht van de Vinyl 33.

0: Wang Dang Doodle. De albumuitvoering natuurlijk. En die duurt lekker 5 minuten. De single die duurt de helft kort ongeveer. Het was wel een hele grote hit voor Live and Lose. Nummer 10 hit. En dat hele album is de moeite waard. Wat ik al eerder zei, geproduceerd door Jaap Egermond. Die ook bij de Golden Earring nog actief is geweest. Ja, jij kent toch wel die Stars of 45 sound een heel klein beetje. Dat handige klap. Je moet maar eens luisteren naar bijvoorbeeld dit nummer van de Stars of 45. Klap. Klap.
1: Let's do it!
0: Yeah. Gewoon...
1: Hetzelfde
0: klap, weet je wel. Dat is dan zeg maar de. Nou ja, en dan is dit de 7 inch.
1: Let's do it!
0: Nou ja.
1: You gotta beat the clock, you gotta beat the clock.
0: Dat is een van de dingen die Jaap Egmond wat mij betreft niet had hoeven maken. Maar daar is Jaap het niet mee eens, want hij heeft er wel behoorlijk mee verdiend. Dus wie ben ik dan om daar kritiek op te uiten? En iedereen kocht het. Het was overal een nummer 1 hit. Ook in Amerika zelfs.
2: Dit is de Vinyl 33.
0: Goed, eens even kijken wat er gebeurt in de vinyllijst, de Vinyl 33. Welke platen zijn er voor het eerst in te vinden? Op nummer 30 vinden we Bob Marley and the Wailers met een live plaat. Live at the Hammersmith Odeon. Roots Rock Reggae. The Definitive Collection, Michael Jackson, die vinden we op 29. En als je denkt dat daar ook nummers op staan van bijvoorbeeld Thriller en Bad, heb je het mis. Want het gaat hier vooral om de beste hits die hij scoorde op het Motown-label. Dus met de Jackson 5 en ook nog een paar andere platen die hij op het Motown-label uitbracht. Dinosaur Jr., There and There.

0: Post Malone, August 26, staat op nummer 11 van de vinyl 33. Dan zie ik dat de Warning, Everything's Falling, op nummer 6 staat. Ook voor het eerst. En Mastodon met Narrow Deep op 5. Dan de top 3. Op nummer 3, 21 Pilots. More Than We Ever Imagined, live in Mexico City. Die gaat flink omhoog deze week. Van 20 naar nummer 3 in de tweede week vinyl 33. Nieuw op 2, Timeless van Prince. En op nummer 1, ook in de vinyl 33, Alex Warren met Wild Child. Best een leuk album. Ik heb ook nog even geluisterd naar die plaat van Prince, Timeless. En ik moet wel zeggen dat alles wat hierop staat, dat ik dat allemaal wel eens eerder heb gehoord en ook beter. Maar dat wil niet zeggen dat er niks op te genieten valt. Dus ik vind het toch wel leuk om van Timeless een nummer te draaien vandaag. I Am You is het openingsnummer van de nieuwe plaat van Prince. Nieuw op nummer 2.
1: Nieuw.

voordat ik allemaal weer boze mail binnenkrijg op jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Kun je al dat je reacties naartoe sturen. Kun ik nog wel even zeggen dat het eigenlijk een heel oud nummer is van Prince hoor. Dus ja, als ik dan roep van ja, ik heb het allemaal wel eens beter gehoord, dan is dat eigenlijk heel logisch. Want dit is namelijk een opname uit maart 1977. Wat hij had opgenomen in de Sound 80s studio in Minneapolis. En hij was toen nog een tiener. Dus het album For You moest nog worden uitgebracht, moest nog uitkomen. Ja, dan vind ik toch wel, als je het zo bekijkt, dan is het toch eigenlijk wel weer heel erg goed wat die man toen ook al maakte voor die tijd. Sowieso hoor, die eerste platen van Prince zijn echt wel de moeite waard. Ik heb het tweede album van hem. Nou, het is gewoon een uitstekend album ook. En natuurlijk, daarna ontwikkelt het geluid zich nog wat verder. Maar eigenlijk is dit toch wel een bijzonder nummer. I Am You, openingstrack van Timeless. En deze week nieuw op nummer 2 van de vinyl 33. Terug naar het album Alphabet. To Bring You My Love is een album van PJ Harvey. Is niet echt hele radiovriendelijke muziek, daar ben ik heel eerlijk in, maar ik vind het jammer om PJ Harvey helemaal niet te draaien in het album Alphabet, terwijl ze er wel meerdere keren in staat. En dit was blijkbaar toch wel een bijzondere plaat van haar, omdat het trio PJ Harvey net uit elkaar was. Dus het is haar eerste echte solo plaat. En ja, het was ook een ander geluid dan wat we van haar gewend waren. Wat theatraler, meer richting Nick Cave en Tom Waits. En dat maakt het album mooi en bijzonder. Dit is het titelnummer van die plaat. PJ Harvey in Car Classics.

mooi orgel ook. To Bring You My Love, titelnummer van PJ Harvey, haar album uit 1995. Wakker worden. Dit is Harold Melvin met de Blue Notes en Ten Pentagross. Wake up, everybody.

Het muzikale meesterwerk van Jeff Wayne. Zijn versie van War of the Worlds, The War of the Worlds. Naar het gelijknamige boek van H.G. Wells. Heel oud boek, ook nog een keer een hoorspel van gemaakt. Dat verhaal ken je vast wel. Werd uitgezonden op de Amerikaanse radio. En heel Amerika stond gewoon op zijn kop, op haar kop, toen dat hoorspel werd uitgezonden. Want iedereen dacht dat het echt was. Nou, als je dit hoort, weet je misschien dat het niet echt is. Maar het is wel heel goed gedaan met Richard Burton, de verteller. En Justin Hayward, de zanger op dit nummer. En er wordt ook meegewerkt door andere beroemdheden. Zoals Phil Lynott, Chris Thompson, David Essex, Judy Covington. En nou ja, zo kan ik nog even doorgaan. Tot zover Car Classics voor deze week. Ik ga het bed weer in. Volgende week hoop ik weer beter te zijn. Ik wens je nog een fijne week en ik sluit af met een stukje van de variaties van de Dame van Vlek. Fijne week.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Welcome to the music room.
2: The best variety of music.
3: Okay.
4: Oh my god. This is
5: Frank Verhoeven.
4: Welcome to our house.

0: het mee eens dat we begonnen zijn met een mooie plaat. With or Without You van U2 uit 1987 in de maand maart kwam dit op de radio. Oh, wat was het mooi. With or Without You. Nou, wij zijn eruit. With or Without You, de Music Room. Het programma waarin we de nieuwere plaatjes gaan beluisteren. We kijken wat er allemaal aan het ronddwalen is in de lage landen in de hitparades. Dat is de Music Room. 2 uur aan 1 stuk, 2 delen. En het wordt leuk, daar zijn we zeker van. We gaan u entertainen in de eerstkomende 2 uur. Welkom in de Music Room.
1: Dit is uw favoriete radiostation. U luistert toch ook elke dag?
0: Ach, jawel. Een plaat die het goed doet in beide landen, België en Nederland. Dit is Lost Frequencies. Live it all.

0: naar Dublin. Van deze meneer, of komt deze meneer nog steeds los? Frequencies uit Brussel eigenlijk. Belgische discjockey dus met Live It All. En heel gekend in België en Nederland.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
2: Welcome to our house.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Twee grote sterren tezamen. En zij doen het nog steeds. Repeated.

0: dit zijn twee getalenteerde mannen die hun kunsten hebben te samengevoegd weten.
1: Ja, maar twee grote sterren, Martin Garrix en Ed Sheeran.
0: In de Nederlandse top 40 vinden we ze niet meer terug. In België zijn ze nog eens 3 plaatsen doorgestegen in de 15e week notering.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Welcome to the music room.
4: Let's go.
0: Nou, tellen lijkt wel in de mode, dat wordt straks duidelijk. Dit is Sam Goris. Een week of 2 geleden opnieuw binnengekomen.

het leven is, wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee, de bodem is gekraakt. 1, 2, 3, rat!

0: Hij staat ondertussen bekend als de meneer van het vrolijke leven, hoor. Dus Sam Horis. Maar iemand moet met mij eens komen vertellen wat betekent dat rak eigenlijk. Met twee uitroeptekens erachteraan.
1: Drie, drie,
0: zie je wel?
2: I am ready to use.
3: Frank Verhoeven.

0: het ziet er allemaal rooskleurig uit, hoor. De mooie muziek op de radio, goede muziek op de radio. Straks koffie, dat zijn ze ook al komen vertellen. En ondertussen de zomer blijft aangehouden.
1: Welcome to the music room. Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Oh, jawel hoor. Dit is een dame die in de smaak valt in België en Nederland. Dat is te zien aan de gitaarnoten. Ze is sterk gestegen, deze dame hoor. Ze komt uit het grote Amerika. Het is een country zangeres, zoals wij dat hier noemen. We hebben het over LL.

0: ze zingt het mooi toch? Drinking Jack all by myself. Gaat u zelf maar eens uitzoeken wat het betekent hoor. Ellen Langley. Met een pracht van een stem, weet je.
1: Come on, baby.
0: Tunes in Texas. Nou, we weten het wel, dat komt uit het grote Amerika weer. En toch doet ze het in het langgelande gedeelte hier, België en Nederland. Mooi genoteerd in de hitparades. En we gaan kijken wat ze doen in de komende weken.
2: Are you ready for this?
3: Ladies and gentlemen.
4: Welcome to the music room.
3: Let's go.

0: Het is Cameron Witschram. Zij komt uit Canada. Het is een Canadese jongen. We kennen hem van Medusa, die wekenlang genoteerd stond in de hitparades. En op deze doet het al 22 weken. Staat op nummer 2 in België, The Kingdom of Fear.
1: Dit is uw favoriete radiostation.

0: dit is een meneer met internationale allures hoor. We hebben hem zo uit de Belgische griepparades geplukt. Better! Yesterday, today, tomorrow.
1: Yesterday, today, tomorrow.
2: Met de Music Room behoort jouw dag tot de top.
3: Oh my god.
4: Welcome to the Music Room.
3: Let's go.
5: We zijn er klaar voor.
6: Nieuw.
0: Helemaal nieuw voor de fans van Alex Warren. Dit is een nieuwe. Emerald Eyes.

0: Dat is de man die we hebben leren kennen before you leave me. Alex Warren, sinds hij niet meer uit de gietparades verdwenen. Aan één stuk breidt hij de gids aan elkaar. Die zou in de gietparades komen te staan. Trouwens...
1: Back in time. Taking you back in time. Oh yes, yes.

0: Alfred Myers. Even terug in de tijd naar 1969. Deze jongens van Creedence Clearwater Revival. Die zijn trouwens ooit begonnen in 1967. Dit was Looking Out My Back Door. Als je een achterdeur hebt tenminste. Nou, dan zouden we het wel eens kunnen.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Nederlandstalig op je radio. We houden ervan. Ach. En we moesten deze uitzonderlijk gaan draaien, hoor. Dit is Meteor.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Deze jonge meneer die heet Joris van Rossum, maar we kennen hem allemaal onder Meteor. Het is eigenlijk een beetje zijn zus die we kennen onder de artiestennaam Lees, die aan de basis legt van het ontdekt te zijn geworden van deze Meteor. Dit was zijn laatste nummer trouwens, waarmee hij al een tijd genoteerd staat in de Belgische hitparades dan weer. De nooduitgang. Trouwens, ik heb heerlijk nieuws.
1: Tijd voor koffie.
2: Hoi, hoi, hoi. Hoi,
3: hoi. Listen to the music, relax and have fun.
0: Deze meneer die goudt het vol. 22 weken staat hij genoteerd. En nog steeds in de top 3 in Nederland dan alweer. Ook in België staat hij nog steeds hoog genoteerd hoor. We hebben het over Teddy Swims. En dat met zijn naam, Mr. Know-it-all.

0: is er nou weer dan. 22 weken genoteerd. Op 3 in Nederland. Op 6 in België. Nou, is mooi hoor. Op deze manier. Hij houdt wel van een tattooetje zo te zien hoor. Deze Teddy Swims. We kijken wat hij doet in de komende weken.
1: Are you ready for the music?
2: Are you ready?
3: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.
0: Nou, voor dit nummer mag je wel even gaan zitten. Om lekker en aandachtig te kunnen luisteren. Dit is Bas Serra. All because of you.

0: dit is bijzonder hoor. Dus de manier waar we nog van te horen krijgen in de toekomst. We hebben het over Bas Serra. Onder de vleugels van Koen Wouters won hij The Voice van Vlaanderen 2026. Met recht. Heel mooi. All because of you. Nou, het zou wel eens kunnen. Trouwens, dit is de Music Room.
1: Welcome to the Music Room.
2: Welcome to our show. Turn your speakers on.
0: Een programma waarin we de hitparades belichten in België-Nederland. En daarin staat deze dame genoteerd met haar derde nummer op rij. Ik heb het over Sienna Spyro uit de buurt van Londen. Great Expectations. In my head.

0: Great Expectation. We hebben het over Sienna Spyro. Ze komt uit de buurt van Londen. Het is in Engelse dus. En we hebben ze leren kennen hier in de lange landen met Die on This Hill. Derde nummer sindsdien. Prachtig alweer.
1: What we're gonna do right now. Playing more music online. This is your favorite radio station.
0: Zeker weten hoor. Jennifer Lopez.

0: Het behoeft geen uitleg. Nee hoor, J-Lo. Jennifer Lopez met David Guetta. 25 weken genoteerd in de Belgische top 50. Van daaruit hebben we hem geplukt natuurlijk. En Save Me Tonight. Nou, het is misschien wel het redden waard hoor. De meningen doen hier eigenlijk een beetje de ronde onder de discjockeys. Jennifer Lopez, Save Me Tonight. My.
1: The music room.
2: Always a better music mix.
3: Ladies and gentlemen, we apologize for the technical issue.
0: Dat is Baby Rexha en Faithless. Ook alweer een duo. A New Religion.

0: Ook zagen het al een tijdje vol in de hitparades hoor. 20 weken genoteerd, doorgestegen van 25 naar 14. Baby Rexha en Faithless, Baby Rexha. Die we nog kennen vanuit het jaar 2014 met een hele groep artiesten. En ondertussen noemt ze zichzelf The Dirty Blonde.
1: Welcome to the music room.
2: This is what we do. Play more music. Party's just getting started. No need to go anywhere else. The party's right here.
1: Welcome to the music room.
3: Let's go.
0: What we do? Nou, gewoon koffie drinken. Lekkere koffiebeurtje.

0: Deze zijn we gaan halen in de Nederlandse top 40. Daar staat hij na 19 weken notering nog steeds op 4 genoteerd. Mooie prestatie hoor. Hugel en Salto, de dichtjokkie uit de buurt van Marseille. Dan maar weer Massin Jamaica. Bam, bam. Als we naar de klok kijken.
1: Home of the biggest hits. 24/7. 365 days a year.

de nummer 1 van het eerste gedeelte van de Music Room hebben we gekeken naar de Belgische hitparades. Nog steeds. Jawel hoor, Shakira en Burna Boy met Die Die. Nou zou willen weken, ik moet eens gaan spieken straks, want ik denk dat het de 12e week is op 1 rij. Nummer 1, Die Die. Mooi toch? Het eerste gedeelte zit erop. Er is een tweede gedeelte. Net na de andere kant van de tijd zijn we terug met alweer een blik op de hitparades in België en Nederland. Gaan we kijken wie eruit en wie erin gekomen is. We hebben trouwens, dat kan ik al vertrappen, de nieuwe van Bart Peters bij. Jawel hoor, verklappen. Wij gaan lekker koffie drinken tot aan de andere kant van de tijd zijn. De groetjes, doei.

0: Ik geef u van harte welkom in het tweede gedeelte van de Music Room.
1: Ja hoor.
0: We zijn begonnen met Supermarkter 1977. Wat een tijd geleden, weet je. Het was een Oostenrijkse popgroep eigenlijk. Alhoewel ze ontstaan zijn in Duitsland, in Frankfurt am Main. The best you can get. Het was de betere plaat die ze gemaakt hebben. In 1977. Nou, dus zowat 50 jaar achterom kijken. Eén jaartje te weinig. Welkom in de Music Room. Het programma die u terugbrengt naar 2026 trouwens. Wij gaan de betere, de nieuwe muziek gaan bekijken wat er allemaal gebeurd is in de lage landen, in de gidsparades dan alweer. Welkom in de Music Room.
2: Iedere week op jouw radio de Music Room.
0: Alex Warren, die doet het ook nog steeds in de lage landen. Zowel in België als in Nederland staat hij nog steeds genoteerd met zijn Fever Dream. Moet je luisteren.

0: moet het beslist eens proberen. Je wordt er vrolijk van, ventje. Een goed gemaar krijg je ervan. Alex Warren met zijn 4-3, ondertussen toch al een 27 weken genoteerd in België en Nederland. Hij doet het bijzonder goed, deze meneer uit Californië, weet je. Ik geef u één goede raad.
1: Turn your speakers up.
0: Och, jawel. Bouncer. De Bouncers staan hoog genoteerd in Nederland. Ze doen het bijzonder goed in de Nederlandse top 40 met hun Magnetic.

0: 2020 weer genoteerd in de Nederlandse top 40 en nog steeds op 2. Dat is een prestatiewijtje. De Bowser met Gun Magnetic. Ze hebben al een laatste nieuwe, die heet Love Myself. Die hebben we een paar weken geleden al eens gedraaid, maar nog niet binnengekomen in de hitparades. We kijken er naar uit in de komende weken natuurlijk. En ondertussen hebben we iets helemaal nieuws.
1: Frank Verhoeven op jouw radio. Nieuw.

0: Nou, dat is mooi hoor. Zelfs Koen Wout, die kan er eigenlijk wel een beetje mee lachen. Dat is Busy, een hip-hop artiest uit Nederland. Ook een discjockey eigenlijk. Hij heeft een nieuw nummer gemaakt. Alleen het is heel kort, weet je. 1 minuutje en 45 seconden. Dan heb je nauwelijks de tijd om even een plasje te gaan doen.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
2: Welcome to our house.

0: Dat is Katsai. We hebben ze leren kennen met Gabriella verleden jaar. Deze keer doen ze het met Animal. Dat is een Amerikaanse meidengroep. Ze zijn met gevierd. Ze kwam uit de buurt van L.A. Los Angeles dus. En ze doen het goed.
1: I am ready to use.
2: Tuurlijk. Frank Verhoeven.
1: Here goes.
0: Ach, Topic en Becky Jean. Ook nog steeds genoteerd met Sorry, Sorry, Sorry, Paul.

0: Dat is Topic en Becky G. Haar echte naam is Rebecca Marie Gomez, weet je. Ze geeft Mexicaans bloed door de aderen stromen, maar ze woont in Californië. Sorry, papier. Gaan we even tellen.
1: 1, 2, 3,

0: of je kan rijk wenen, dat zou ik niet weten hoor. Tranen van goud van haar en Blommer de Zoe Levi. In België doet ze het nog bijzonder goed. Na 16 weken genoteerd staan ze nog steeds in de top 10 op nummer 9 genoteerd. Mooi toch?
1: Ladies and gentlemen,
2: welcome to the music room.
1: Let's go.
0: We gaan naar het grote Amerika alweer. Dit is een knappe jonge man die het bijzonder goed doet. Somber. And my body isn't ready. Welkom in de music room.

0: deze jonge meneer die geeft een heleboel vrouwelijke fans, weet je. Ja hoor. Hij is pas 22 geworden afgelopen juli. We hebben hem gezien in Europa in Pukkelpop en op het festival van de Lowlands, de Lage Landen dus. Het is summer, my body isn't ready.
1: Hello and welcome to the music room.
2: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Nou zeg dat wel hoor, zomerse klank op de radio. Deze meneer die doet het bijzonder goed in Nederland natuurlijk. Daar staat hier de Nederlandse top 40 nog steeds hoog genoteerd. En dat met zijn zwoele, zwoele zomernachten.

0: als je in de bergen woont, is het helemaal moeilijk natuurlijk. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Dat is iets wat we kennen van heel lang geleden, weet je. Ik wil de zon zien zakken. Deze Rutger van Berneveld die geeft het Hitparades ingezongen. Daar staat hij nog steeds op 9, weet je. In de top 10 met zijn zwoele zomernachten.
1: Met de Music Room behoort jouw dag tot de top.
2: Oh my god.
3: Welcome to the Music Room.
2: Let's go.
4: We zijn er klaar voor.
0: Nou, natuurlijk hoor. Nieuw binnengekomen in de Ultra Top 50. Dat is de Belgische Hitparade dan. In Nederland doet hij het al een tijdje in de Hitparades. Dit is Temper City. Een gewone self-aware

0: In Nederland zijn ze al een paar weken bekend in de hitparades. In België zijn ze pas binnengekomen. Temper City met Self-Aware. We moeten beslist eens wat meer informatie gaan opzoeken van deze groep.
1: De music, of let's go.

0: re-entry gedaan in de Belgische hitparade staan Miles Smith en Niall Horan. De Ierse zanger die we kennen van One Direction, de boys band uit Ierland. Drive safe, zo heet het, geeft niks met autosturen te maken. Eerder moet je luisteren naar Follow Your Heart. Oh. En dat allemaal in de music room hier op jouw favoriete radio. Drive safe.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.
2: Yesterplay.
0: Oh, dit is mooi, Eddie Rabbit.

ik vond het zo'n mooi nummer weten. Deze Eddie Rabbit. Helaas overleden in 1998 aan longkanker. En dat was in Nashville, dacht ik. Ja, dat zou wel kunnen hoor. Eddie Rabbit. Onze oude plaat die we gedraaid hebben, zo wat halverwege het programma. En Driving My Life Away, dat doen we allemaal wel een beetje. Radio One, go, go! Nederlandstalig op de radio, en ik had het beloofd in het eerste gedeelte. Dit is de nieuwe van Bart Peters. We zijn ermee bezig.

achteraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

0: is mooi hoor. De nieuwe van Bart Peters. Geboren in het prachtige jaar 1959, weet je. Ergens in Marvel was het. We zijn ermee bezig.
1: Dit is uw favoriete radiostation. U luistert toch ook elke dag?
0: Oh jawel, dat zijn we zeker. Bart Peters. Met zijn laatste nieuwe, we zijn ermee bezig. We hebben hem graag in het programma, weet je. Even kijken, dit is een plaat die het al bijzonder lang doet in de hitparades, hoor. Staat ze nog zo'n 22 weken genoteerd en nog steeds in de top 5. In de lage landen, zeker ook in België. Dit is Another and 54 Ultra. En zeg een babbeltje doen met u. Ja hoor, gewoon het geit. Talk to you.

0: In België op 3 na 22 weken. In Nederland op 6 na 25 weken. Nou, dat is een top 10 notering. Na zoveel weken alweer. Dat is een dikke duim waardig, meidje. Another N54 Ultra met Talk to You. En ze mogen wel eens een praatje maken.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.
0: Gaan we nog eens een plugblad gaan draaien. Ik begrijp het niet dat deze nog niet genoteerd staat in de Nederlandse top 40. We moeten hem een duwtje in de rug geven, daar zijn we zeker van. Dit is Somjeur. Helemaal op en top Nederlands. Het is het waardig. Veel

0: we geven ze graag een duwtje in de rug, hoor. Deze op en top Nederlandse band met een Franse naam. Somio. It feels like home.
1: The most variety of music is right here on
2: The Music Room.
3: Always a better music mix.
0: Nederlandstalig op de radio. Alweer. Mooi hoor. Een lage landen samenwerking, zo noemen we het. Maxime en Bobette.

0: ik vind het prachtig om zoiets in een hitparadeprogramma te kunnen gaan draaien. Hoor. Maxime en Babette, langgelanden samenwerking. Een Belgische jongen en een Nederlandse meid. Hoe dan ook, op de radio.
1: Welcome to the music room.
2: It's time for music.
0: Helemaal nieuw op de radio. Dit is nieuw binnengekomen in de Ultra Top 50 in België. Een meneer die niet weg te denken is uit de hitparades in de laatste paar jaren weer. Dit is Teddy Swims

0: We zouden kunnen stellen dat het eerder een rustig nummer geworden is. Deze Teddy Swims met Break Up in Reverse. Even achterom draaien. Achterom kijken. Kijken wat hij doet in de komende week, dat is vooruit kijken.
1: Every day.
2: Every day.
3: All the time.
4: Turn on the power in your radio.
5: This is
6: The Music Room.
5: The best music on the best station.
0: Ach, natuurlijk wel hoor. Deze hebben we ook uit de Britpirates geplukt. Heet de Nederlandse dan alweer.

berichtje gekregen van iemand. Wat staat er nou op nummer 1 in Nederland? Daar zijn we aan toegekomen, weet je. Na deze Jonas Blue en My Life, Edge of Desire. Het enige wat we nog te goed hebben. The number one.

hier in Burner Boys. Ze zijn records aan het verbreken. Hebben ze ondertussen al gedaan trouwens. En dat allemaal met hun draaidaar. Ondertussen weten we wat de nummer 1 geworden is in Nederland. Iedereen tevreden gesteld. Zowel in België als in Nederland. Shakira en Burner Boy op 1 met Die Die. We kijken er naar uit wat het volgende week wordt. Misschien wel een nieuwe nummer 1. Wie weet. Daarvoor moet u volgende week geluisteren in twee delen Music Room. Die u zeker alweer kunt beluisteren volgende week. Ach, jawel. Wij gaan eruit. Nog een heleboel discjockeys die staan hier klaar om de betere muziek voor jou te gaan draaien op jouw favoriete radio. Blijven luisteren is de boodschap. Hou het volumeknopje op 10. Buren kunnen meezingen. En dan wordt het pas gezellig, weet je. Want het blijft mooi weer. Ach, jawel. U weet het. Wees een beetje lief voor elkaar. En tot volgende week. De groetjes. Toedeloo.

0: dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarde.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Cool in the Gang 1981. Let's have a good time tonight. Daarmee starten we vandaag de Flashback Radio Show.

0: En dat was DJ Jesse D, de Groove Master, hier in de Flashback Show. En You was dat een remix versie vandaag. We gaan back to the 80s. 1981, Rolls Royce RR Express.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s.

dat was de RR Express uit 1981. Formatie Rose Royce hier in de Flashback Show. We gaan even een jaar terug. John Frisco en You, You're My Lady.

En dat was 1982 Mr. Rick Smith en We Should Be Lovers. Ja, ja, dat kan gebeuren. Hier is de Sunbird Band. Samen met Dave Lee, nieuwe track. Why Don't You Reach van

old school disco funk van Rick James. Ghetto Life voor je gelijknamige album. Daar kwam dit vanaf. En we gaan door met nieuw werk. Ricky Jones, She's a Man Eater.

Ricky Jones hoor je in de Flashback Radio Show. She's a Man-Eater, een nieuwe track. We gaan even snel terug naar 1983 met Tony Lee. Hier is Love So Deep.

Tony Lee en Love So Deep, dat was 1983. Een iconische plaat wat mij betreft bij mijn middelbare schooltijd. Zo kunnen we nagaan hoe lang dat alweer geleden is. We gaan even een remixje draaien. Hier is Reiko en Bored.

was even een stukje Depeche Mode aan het eind van uur 1. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang op jouw radio. De Flashback Radio Show. Hier is Bobby Brown en On Our Own. Tot straks na de reclame nieuws.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Herger.

met Rose Royce zeg ik welkom luisteraars. Welkom terug in het tweede uur van de Flashback Radio Show. Dit was Still in Love With You. En misschien herinner je de track van vroeger van Frits Spits, de avondspits. Die gebruikte dit bij de Limerick. Rijmschema AABA, maar dan anders. Je hoort hem vandaag dus als classic aan het begin van uur 2. We gaan een nieuwe track draaien, de Jupiter Gallery. En hier is die Forever Love.

En zo komen er af en toe van die plaat uit. Ja, dan denk je, dat is er weer een met een vinkje. Dat wordt weer een van de favorieten van 2026. Jupiter Gallery, Forever Love, hoor je in de Flashback Radio Show. Ik

Birdie hoorde je samen met Ricky Disco en Gimme All Your Got. Kom maar los met die handel. Hey, we komen aan het eind van de Flashback Radio Show. Ik bedank je voor het luisteren. Ik spreek je natuurlijk graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering. Met meer hits van vroeger en nu. Oud en nieuw. We draaien ze afwisselend. Hier is The System en The Midnight Special.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouden Ouwe Club.
3: De Gouden Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden. The 80s, the 90s.

1994. Ja. Snap. En welcome to tomorrow. En helemaal welcome to the show voor vandaag weer. 80s en 90s. We noemen het ook wel de

0: Tegenwoordig moet ik een bril op hebben, want zie ik het niet meer. Dan ga ik hele rare dingen, doen. Verkeerde knopjes indrukken en dat soort dingetjes. En hele dingen, hele verkeerde dingen oplezen en dat zo. Wat, ja, af en toe moet je een beetje wat informatie geven. En als je het niet goed doet, dan krijg je gelijk 10 punten minder. Mochten mensen dat bijhouden tenminste. Hey, nogmaals hartelijk welkom. Een leuke variatie wat betreft de jaren 80, jaren 90 hits. Ze komen allemaal voorbij.
1: De 90's. De Gouden Oude Club. Back to the 90's.

0: 17 augustus 82 was een mooie dag voor de muziekindustrie. Want toen werd er bij Philips in Hannover de eerste compactdisc geproduceerd. En dat was Visitors van ABBA. En daarop stond deze hit. Die hoorde Under Attack uit 1982. En over 82 gesproken, op 8 december van dat jaar, worden 15 mensen van de Surinaamse bevolking op bevel van Desi Bouterse doodgeschoten. Trouwens, daarvoor ABBA hadden nog Ilse de Lange. En I'm Not So Tough. Ik heet je van harte welkom. We zijn bezig met de jaren 80 en de jaren 90.
1: De Gouden Oude Club.
0: En hier is Prince.

Hij stierf op 6 februari 2011 in Spanje, op 58-jarige leeftijd. Deze Robert William Gary Moore. Dit was zijn hit in 1990. En Still Got the Blues. En dat alles hier in de Gouden Oude Club, 80s en 90s hits. En we hadden ook nog Prince en Would I Die For You. Ja. Ik weet niet of hij dit gedaan heeft, maar hij is er in ieder geval niet meer. Dat weet ik wel. Oh, de Gouden Oude Club, 80s en 90s hits. Met onder andere natuurlijk het goede doel.

Uit het jaar waarin Veronica het publieke bestel verlaat en begint als een commerciële omroep. En een ondergrondse kerkproef in Frankrijk op het eiland Maroura vindt plaats op 5 september 1995. Ja, voor de Rolling Stones en het oude succes van Bob Dylan heette Like a Rolling Stone. En daarvoor hadden we nog, wat hadden we daarvoor eigenlijk? Een goede vraag van de Linde. Oh ja, natuurlijk, het goede doel en de nooduitgang. Ik heet je van harte welkom. Dit zijn de 80s en 90s, de Gouden Oude Club met Billy Joel. Het prachtige The River of Dreams.

0: Deze singer-songwriter. Garland Jeffries had twee hits in Nederland. Heel, heel rock and roll was in de jaren 90. En dit was eigenlijk de eerste kennismaking met hem in 1980 alweer. Gaat tijd versnellen. Je hoorde de Matador en daarvoor had nog Billy Joel en een prachtige. The River of Dreams. Ja, ik moest even kijken. Ik had mijn bril net even afgezitten, dan heb je dat, hè. Onderweg voor je, Salt-N-Pepa.
1: De Gouden Ouwe Club compleet en luister.

0: Niet alleen in de jaren 70, de jaren 60 hadden we zeezenders, maar ook in de jaren 80, de midden jaren 80. Ik heb me nog herinneren, dit was een satellietschijf bij Radio Monique, Sandra Remer. En dat ging over Gold. En daarvoor Salt en Pepper uit 92. En op 17 januari van dat jaar wordt de Japanse stad Kobe getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen meer dan 6.500 doden. En dat gebeurde allemaal in 1992. Ja, ik zit al van Salt and Pepper. En You Showed Me.
1: Gouden oude club.
0: Richting de top of the hour met de Blues Brothers.
1: Met Nico van der Linden.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouden Ouwe Club.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden. The 80s. The 90s.

0: Een hele dikke vette hit in 1999. Boyzone, no matter what. Onder het genot van een lekker bakje koffie heet ik je van harte welkom bij het tweede gedeelte van de Gouden Oude Club. 80s en 90s. Mooi hè? Niet meezingen, niet doen. En daarvoor had nog Italo, oftewel Baltimora, een bandje uit Italië. En met als zanger, een Ierse zanger, Jimmy McChain. Je hoorde die grote hit uit 1985, je hoorde Tarzan Boy. Komt weer voor je, Carbage.
1: Gouden Oude Club.

0: populairste meidenband die Nederland ooit heeft gekend. Angela, Angela, Patty, Esther, Anita en Ria. Wij kennen ze natuurlijk als de Dolly Dots. En Love Me Just A Little Bit More. En die 1984 zal het geweest zijn, of 83. Dan laten we even in het midden. En daarvoor hadden we nog Garbage, een Stupid Girl. Onderweg voor je een prachtige opname van Robbie Robertson. Somewhere Down the Crazy River.
1: De Gouden Club.

The Simple Minds and All the Things See That. 1988, sensatie op de Nederlandse buis. Op 9 januari van het jaar raakt in heel Nederland het telefoonverkeer ontregeld. Waarschijnlijk door een paar miljoen mensen die tegelijkertijd gingen bellen naar de tv-studio in Alsmeer. Wat was er gaande? Iedereen wou de jury bereiken van de Soundmix Show van Henny Huisman. En daardoor lag het hele telefoonverkeer gewoon plat. 1988, ja, voor die parel die we net draaiden. Robbie Robertson en Somewhere Down the Crazy River. En Robbie Robertson die zat toch heel vroeger in het bandje The Band. De begeleidingsband van Bob Dylan, toen de tijd nog, in de jaren 60. Hallo, welkom, dit is Remember the Good... Nee, dit is de gouden oude, zou ik zeggen. 80's en 90's hits, ja, af en toe raak je in de war. En als je denkt van, nou, ik wil eens een verzoekplaat aanvragen, dan schroom niet, kan je een pb'tje achterhouden. Nou, dat is niet professioneel, dus doe het nog een keer. Dus als je nog een verzoekplaatje wil aanvragen, dan moet je dat maar even doen via een pb'tje op de Facebookpagina. Of even een mailtje sturen naar gouwenouweclub@gmail.com. Dus gouwenouweclub@gmail.com. En nu mogen jullie. Ik heb het over de Little River Band, maar terug in 1995. Hier is Forever Blue.

0: De jaren 80, de jaren 90, je hoort ze allemaal achter elkaar hier in de Gouden Oude Club. En dit was Echo Beach uit de 98. En Masquinada, en daarvoor hadden we nog de Little River Band. En Forever Blue uit de 95 zal het geweest zijn. Hallo, welkom. We draaien ze allemaal, geet al. En dit mag niet ontbreken natuurlijk. Hè.
1: It's good for the geese. It's always good for the gander. Irish sailor.
0: Ready for the world.

0: jij hebt dat misschien ook al gedaan in de discotheek. Hè? Ergens in een hoekje gaan staan, gluren op die dames op de dansvloer. Waarvan de tasjes voor hun staan, staan allemaal in een rijtje. En je kan je keuze maken. Ja, dat hebben we allemaal gedaan. De heren onder ons dan, hè. Je had een stiekem gedanst van Toontje Lager. En daarvoor hadden we nog die leuke plaat van Ready for the World. Ze kwamen uit de Michigan. Het plaatje heet Flint. Ze hadden één groot hit in Nederland. En dat was Oh Oh Oh Sheila. De gouden oude club 80s en 90s. Onderweg voor je.
1: Nooit hoorde je zoveel hits uit de jaren 80 en 90 op één radiostation. Welkom. Dit is de gouden oude club 80s en 90s hits.

0: Op 24 november 1991 stierf deze Farrokh Bulsara. Met andere woorden, Freddie Mercury, You're the Queen and the Show Must Go On. En dan voor Madonna uit het jaar waarin in februari de Belgische schaatser Bart Veldkamp tijdens de Olympische Winterspelen een bronzen medaille haalt op de 5000 meter. En op 11 augustus wordt het lichaam gevonden van de 11-jarige Nicky Verstappen. Een kwestie die nog altijd actueel is, mag je wel zeggen. Je hoorde dus Madonna met The Power of Love. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Dan gaan we ook op 80s en 90s. En volgende week zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van al die mooie hits uit de jaren 80 en jaren 90. Van weg met Level 42.
1: Gouden oude club.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Zindy. Peter Timmerman.

The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderd in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus een beetje Eurovisietijd.

een van mijn favorieten, The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandra uit Noorwegen. In 2023 met The Queen of Kings. En tot mijn laatste favoriet. Is Loreen uit Zweden.

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor minister Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat klinkt als volgt. Don't play that song again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder met pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. The Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Die zijn het geworden. En zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: strijd zei ik, deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Ze kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

En The Sun Always Shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En dat zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig, daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Altered Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog even de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan het laten draaien van Cloud uit 1986? Nee. Gaan we erover nadenken. 1978, ja, dat was het.

0: Close uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davine hoorden wij met Cheveux Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.